doen. Als ik hier opeens weer voor je stond, wat zou je doen? Als ik viel hier voor je op de grond.

is Ewald van Liemt met het radionieuws. Op dit moment werkt Syrië aan een veiligheidsakkoord met Israël met meerdere landen. Dat zei president al-Sharaa in een interview met de zender Al Jazeera. Volgens hem moet die overeenkomst de weg vrijmaken voor een bredere vrede in de regio. Al-Sharaa benadrukt wel dat Syrië daarbij aanspraak blijft maken op de al sinds 1973 door Israël bezette Golanhoogte. Maar de hardliners in Israël willen niet wijken. Al sinds het aantreden van al-Sharaa voert Israël geregeld aanvallen uit in het zuiden van Syrië. Op het Spaanse vakantieeiland Mallorca hebben tienduizenden mensen gedemonstreerd tegen het massatoerisme. Volgens de politie gingen in de hoofdstad Palma zo'n 25.000 mensen de straat op. De demonstranten zeggen dat de vele toeristen op Mallorca zorgen voor woningnood, afval, files en geluidsoverlast. Ze pleiten daarom voor een beperking van het aantal bezoekers aan het Baleareneiland. De komende weken is het de periode met de meeste vakantiegangers op Mallorca en de inwoners zijn het nu zat. De politie van de Duitse hoofdstad Berlijn heeft de witte bestelbus weggehaald die gebruikt is bij de aanslag tijdens Pride gisteravond. De man reed in die bus op feestende Pridegangers in. Hij doodde daarbij 1 persoon en verwondde nog 29 anderen. De 21-jarige verdachte sloeg op de vlucht, maar kon na een klopjacht worden opgespoord en is door agenten doodgeschoten. De aanslag in Berlijn geldt als terroristische daad. De verdachte was een al eerder veroordeelde aanhanger van IS. En natuurbranden in de Belgische provincie Namen hebben meerdere hectares bos verwoest. Bij Gerdien, op de grens met Frankrijk, gingen 7 hectare in vlammen op en bij Furvoos nog eens 2 hectare. Inmiddels zijn die branden wel onder controle, maar de brandweer zegt nog dagen bezig te zijn met nablussen. Hij kwam bij de bestrijding van de vlammen ondersteuning van blushelikopters en een aantal Franse brandweerlieden. Het weer, her en der nog kans op regen bij 13 tot 17 graden en een matige westen tot noordwestenwind. Overdag begint bewolkt met 's middags zonnige periode en kans op een buitje bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws. Where the music never stops.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Op dit moment werkt Syrië aan een veiligheidsakkoord met Israël met meerdere landen. Dat zei president al-Sharaa in een interview met de zender Al Jazeera. Volgens hem moet die overeenkomst de weg vrijmaken voor een bredere vrede in de regio. Al-Sharaa benadrukt wel dat Syrië daarbij aanspraak blijft maken op de al sinds 1973 door Israël bezette Golanhoogte. Maar de hardliners in Israël willen niet wijken. Al sinds het aantreden van al-Sharaa voert Israël geregeld aanvallen uit in het zuiden van Syrië. Op het Spaanse vakantieeiland Mallorca hebben tienduizenden mensen gedemonstreerd tegen het massatoerisme. Volgens de politie gingen in de hoofdstad Palma zo'n 25.000 mensen de straat op. De demonstranten zeggen dat de vele toeristen op Mallorca zorgen voor woningnood, afval, files en geluidsoverlast. Ze pleiten daarom voor een beperking van het aantal bezoekers aan het Baleareneiland. De komende weken is het de periode met de meeste vakantiegangers op Mallorca en de inwoners zijn het nu zat. De politie van de Duitse hoofdstad Berlijn heeft de witte bestelbus weggehaald die gebruikt is bij de aanslag tijdens Pride gisteravond. De man reed in die bus op feestende Pride-gangers in. Hij doodde daarbij 1 persoon en verwondde nog 29 anderen. De 21-jarige verdachte sloeg op de vlucht, maar kon na een klopjacht worden opgespoord en is door agenten doodgeschoten. De aanslag in Berlijn geldt als terroristische daad. De verdachte was een al eerder veroordeelde aanhanger van IS. En natuurbranden in de Belgische provincie Namen hebben meerdere hectares bos verwoest. Bij Gerdien op de grens met Frankrijk gingen 7 hectare in vlammen op en bij Furvoos nog eens 2 hectare. Inmiddels zijn die branden wel onder controle, maar de brandweer zegt nog dagen bezig te zijn met nablussen. Hij kwam bij de bestrijding van de vlammen ondersteuning van blushelikopters en een aantal Franse brandweerlieden. Het weer, her en der nog kans op regen bij 13 tot 17 graden en een matige westen tot noordwestenwind. Overdag begint bewolkt met 's middags zonnige periode en kans op een buitje bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws. KBC, where the music never stops.

0: hits. KBS Radio. KBS.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Op dit moment werkt Syrië aan een veiligheidsakkoord met Israël met meerdere landen. Dat zei president al-Shara in een interview met de zender Al Jazeera. Volgens hem moet die overeenkomst de weg vrijmaken voor een bredere vrede in de regio. Al-Shara benadrukt wel dat Syrië daarbij aanspraak blijft maken op de al sinds 1973 door Israël bezette Golanhoogte. Maar de hardliners in Israël willen niet wijken. Al sinds het aantreden van al-Shara voert Israël geregeld aanvallen uit in het zuiden van Syrië. Op het Spaanse vakantieeiland Mallorca hebben tienduizenden mensen gedemonstreerd tegen het massatoerisme. Volgens de politie gingen in de hoofdstad Palma zo'n 25.000 mensen de straat op. De demonstranten zeggen dat de vele toeristen op Mallorca zorgen voor woningnood, afval, files en geluidsoverlast. Ze pleiten daarom voor een beperking van het aantal bezoekers aan het Baleareneiland. De komende weken is het de periode met de meeste vakantiegangers op Mallorca en de inwoners zijn het nu zat. De politie van de Duitse hoofdstad Berlijn heeft de witte bestelbus weggehaald die gebruikt is bij de aanslag tijdens Pride gisteravond. De man reed in die bus op feestende Pridegangers in. Hij doodde daarbij één persoon en verwondde nog 29 anderen. De 21-jarige verdachte sloeg op de vlucht, maar kon na een klopjacht worden opgespoord en is door agenten doodgeschoten. De aanslag in Berlijn geldt als terroristische daad. De verdachte was een al eerder veroordeelde aanhanger van IS. En natuurbranden in de Belgische provincie Namen hebben meerdere hectares bos verwoest. Bij Gerdien, op de grens met Frankrijk, gingen 7 hectare in vlammen op en bij Furvoos nog eens 2 hectare. Inmiddels zijn die branden wel onder controle, maar de brandweer zegt nog dagen bezig te zijn met nablussen. Hij kwam bij de bestrijding van de vlammen ondersteuning van blushelikopters en een aantal Franse brandweerlieden. Het weer, her en der nog kans op regen bij 13 tot 17 graden en een matige westen tot noordwestenwind. Overdag begint bewolkt met 's middags zonnige periode en kans op een buitje bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws.

Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.

is Edo Peters met het radionieuws. In Sappemeer in Groningen is gisteravond rond 7 uur een lichte aardbeving gevoeld. Volgens het KNMI had de beving een kracht van 1,6. Het epicentrum lag op 3 kilometer diepte. Dit type aardbeving is vermoedelijk veroorzaakt door de gaswinning in het gebied. Hoewel die 2 jaar geleden al is stilgelegd, blijft er in de provincie Groningen de komende decennia kans op aardbevingen. Bij het homomonument in Amsterdam is morgen een herdenking om steun te betuigen aan de slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn. Tijdens het evenement reed een bestelbus in op de menigte bij de Potsdamer Platz. Er vielen 1 dode en 29 gewonden. De 21-jarige vermoedelijke dader is doodgeschoten toen hij met een mes op de politie afrende. Op dit moment is in Amsterdam de World Pride aan de gang, waar honderdduizenden deelnemers op af zijn gekomen. De gevechtspauze tussen de VS en Iran zorgt voor flink lagere olieprijzen. De prijs voor een vat Brent-olie in het Midden-Oosten daalde 6% tot rond de $91 per vat. De gevechtspauze volgt op bijna 2 weken aanvallen over en weer tussen de Amerikanen en Iran. Het Pentagon legde afgelopen vrijdagavond de aanvallen stil om meer tijd te nemen voor diplomatie en om het eigen wapenarsenaal te sparen. Als reactie heeft ook Iran de aanvallen op Amerikaanse bases opgeschort. Veel animo voor universitaire lerarenopleidingen. Het voorbije collegejaar waren er 13,5% meer inschrijvingen dan een jaar eerder. En dat is goed nieuws om iets te doen aan het lerarentekort. Met zo'n opleiding op zak mogen afgestudeerden in het basis- en voortgezet onderwijs voor de klas staan. Vooral de 1-jarige masters zijn populair. Daar waren ruim 21% meer inschrijvingen. Universiteiten hebben de voorbije tijd vol ingezet op universitaire lerarenopleidingen. En er zijn ook veel opties voor zij-instromers die voor de klas willen staan. Het weer wisselt bewolkt met buien bij een matige westenwind. Het wordt tussen de 20 en 24 graden. Tot zover het radionieuws. An

Edo-Bertus met de hoofdpunten van het radionieuws. In Sappemeer in Groningen is gisteravond rond 7 uur een lichte aardbeving gevoeld. Volgens het KNMI had de beving een kracht van 1,6. Het epicentrum lag op 3 kilometer diepte. Bij het Homo-monument in Amsterdam is morgen een herdenking om steun te betuigen aan de slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn. Tijdens het evenement reed een bestelbus in op de menigte bij de Potsdamer Platz. Er vielen 1 dode en 29 gewonden. De gevechtspauze tussen de VS en Iran zorgt voor flink lagere olieprijzen. De prijs voor een vat Brent-olie in het Midden-Oosten daalde 6% tot rond de $91 per vat. Veel animo voor universitaire lerarenopleidingen. Het voorbije collegejaar waren er 13,5% meer inschrijvingen dan een jaar eerder. En dat is goed nieuws om iets te doen aan het lerarentekort. Het weer wisselt bewolkt met buien bij een matige westenwind. Het wordt tussen de 20 en 24 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: Dit is Edo Peters met het radionieuws. In Sappemeer in Groningen is gisteravond rond 7 uur een lichte aardbeving gevoeld. Volgens het KNMI had de beving een kracht van 1,6. Het epicentrum lag op 3 kilometer diepte. Dit type aardbeving is vermoedelijk veroorzaakt door de gaswinning in het gebied. Hoewel die 2 jaar geleden al is stilgelegd, blijft er in de provincie Groningen de komende decennia kans op aardbevingen. Bij het Homo-monument in Amsterdam is morgen een herdenking om steun te betuigen aan de slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn. Tijdens het evenement reed een bestelbus in op de menigte bij de Potsdamer Platz. Er vielen 1 dode en 29 gewonden. De 21-jarige vermoedelijke dader is doodgeschoten toen hij met een mes op de politie afrende. Op dit moment is in Amsterdam de World Pride aan de gang, waar honderdduizenden deelnemers op af zijn gekomen. De gevechtspauze tussen de VS en Iran zorgt voor flink lagere olieprijzen. De prijs voor een vat Brent-olie in het Midden-Oosten daalde 6% tot rond de $91 per vat. De gevechtspauze volgt op bijna 2 weken aanvallen over en weer tussen de Amerikanen en Iran. Het Pentagon legde afgelopen vrijdagavond de aanvallen stil om meer tijd te nemen voor diplomatie en om het eigen wapenarsenaal te sparen. Als reactie heeft ook Iran de aanvallen op Amerikaanse bases opgeschort. Veel animo voor universitaire lerarenopleidingen. Het voorbije collegejaar waren er 13,5% meer inschrijvingen dan een jaar eerder. En dat is goed nieuws om iets te doen aan het lerarentekort. Met zo'n opleiding op zak mogen afgestudeerden in het basis- en voortgezet onderwijs voor de klas staan. Vooral de 1-jarige masters zijn populair. Daar waren ruim 21% meer inschrijvingen. Universiteiten hebben de voorbije tijd vol ingezet op universitaire lerarenopleidingen. En er zijn ook veel opties voor zij-instromers die voor de klas willen staan. Het weer wisselt bewolkt met buien bij een matige westenwind. Het wordt tussen de 20 en 24 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is even de hart van de ANWB. Staat een file op de A16 Breda richting Rotterdam door de werkzaamheden bij de Moerdijkbrug, maar ook omdat een vrachtwagen een pijlwagen heeft aangereden. 9 kilometer file tussen Breda-Noord en Dordrecht. De vertraging is 30 minuten. En voorlopig is de rechterrijstrook dicht tot 3 augustus. Maar het is, trekt veel bekijks. Op de A17 Roosendaal richting Dordrecht staat ook een file daardoor bij knooppunt Klaverpolder. 20 minuten vertraging.
2: We are officially the hottest AM station.
3: Beleef

0: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
1: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
0: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
4: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagpakkie.nl.
5: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. In Sappemeer in Groningen is gisteravond rond 7 uur een lichte aardbeving gevoeld. Volgens het KNMI had de beving een kracht van 1,6. Het epicentrum lag op 3 kilometer diepte. Bij het homomonument in Amsterdam is morgen een herdenking om steun te betuigen aan de slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn. Tijdens het evenement reed een bestelbus in op de menigte bij de Potsdamer Platz. Er vielen 1 dode en 29 gewonden. De gevechtspauze tussen de VS en Iran zorgt voor flink lagere olieprijzen. De prijs voor een vat Brent-olie in het Midden-Oosten daalde 6% tot rond de $91 per vat. Veel animo voor universitaire lerarenopleidingen. Het voorbije collegejaar waren er 13,5% meer inschrijvingen dan een jaar eerder. En dat is goed nieuws om iets te doen aan het lerarentekort. Het weer wisselt bewolkt met buien bij een matige westenwind. Het wordt tussen de 20 en 24 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
6: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De A16 Breda richting Rotterdam staat tussen Breda-Noord en Dordrecht 9 kilometer file. Een half uur vertraging door de werkzaamheden en een ongeluk met een vrachtwagen. Op de A22 Beverwijk richting Velzen. Door werkzaamheden op de A9 bij de Wijkertunnel. 3 kilometer file bij Beverwijk.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws. 2 doden en 5 gewonden bij een schietpartij in Seattle in de Amerikaanse staat Washington. Het gebeurde tijdens een foodfestival. 2 verdachten zijn aangehouden. Rond 6 uur lokale tijd gisteravond werden schoten gehoord en brak paniek uit. Over de identiteit van de 2 doden is nog niets bekendgemaakt. Het foodfestival in Seattle wordt sinds 1982 gehouden en trekt jaarlijks zo'n 350.000 bezoekers. Over de verdachten of over een motief van de schutters is nog niets bekend. Oekraïne heeft vannacht de Russische grensstad Belgorod bestookt met drones. Volgens de regionale autoriteiten zijn er 12 mensen gewond geraakt. Er brak onder meer brand uit in een wooncomplex en ruim 15 auto's vlogen in brand. De Oekraïnse luchtaanvallen troffen ook de plaats Rostov-on-Don in Zuid-Rusland. Dat is een belangrijk exportcentrum aan de Zee van Azov. Bij die aanval vielen 2 doden. In Eindhoven is vannacht opnieuw een auto in brand gestoken. Het is al de 4e keer in korte tijd dat dat gebeurde. Ondanks dat de brandweer snel ter plaatse was, moet de auto als verloren worden beschouwd. Afgelopen weekend vonden ook al andere autobranden plaats in 2 Eindhovense woonwijken. Bewoners waren daardoor al extra alert. De politie doet onderzoek naar de brandstichtingen. In de provincie Groningen is gisteravond een lichte aardbeving gevoeld. De beving bij Sappemeer had een kracht van 1,6 en het epicentrum lag op 3 kilometer diepte. Dit type aardbeving is vermoedelijk veroorzaakt door de inmiddels stilgelegde gaswinning in het gebied. In de provincie Groningen wordt al 2 jaar niet meer naar gas geboord, maar de kans op aardbevingen blijft de komende decennia nog bestaan. Het weer wisselt bewolkt met buien bij een matige westenwind. Het wordt tussen de 20 en 24 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staan wat files in het zuiden van het land op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Breda Noord en Dordrecht 9 kilometer file. 20 minuten vertraging door werkzaamheden is de rechterrijstrook tot 3 augustus afgesloten. En er stond een te hoge vrachtwagen voor de Heindenoordtunnel in de A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam. 6 kilometer file. Tussen af het Numansdorp en de tunnel een kwartier vertraging. En de andere kant op richting Bergen-op-Zoom tussen Rotterdam-Zuidplein en afrit Oud-Beijerland 2 kilometer file en een kwartier vertraging. De tunnel is weer vrij. We

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.

0: Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Twee doden en vijf gewonden bij een schietpartij in Seattle in de Amerikaanse staat Washington. Het gebeurde tijdens een foodfestival. Twee verdachten zijn aangehouden. Oekraïne heeft vannacht de Russische grensstad Belgorod bestookt met drones. Volgens de regionale autoriteiten zijn er 12 mensen gewond geraakt. In Eindhoven is vannacht opnieuw een auto in brand gestoken. Het is al de vierde keer in korte tijd dat dat gebeurde. In de provincie Groningen is gisteravond een lichte aardbeving gevoeld. De beving bij Sappemeer had een kracht van 1,6 en het epicentrum lag op 3 kilometer diepte. Het weer wisselt bewolkt met buien bij een matige westenwind. Het wordt tussen de 20 en 24 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A12 Utrecht richting Den Haag tussen de Meern en Woerden 5 kilometer file. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. De vertraging is ongeveer 10 minuten. Op de A16 Breda richting Rotterdam staat nu 4 kilometer file door de werkzaamheden tussen Knopend Zonzeel en Dordrecht bij de Moerdijkbrug. Op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Knopend Ridderkerk en afrit Rotterdam Centrum 3 kilometer file en 10 minuten vertraging. Door spullen op de weg is de linkerrijstrook dicht. A17 Roosendaal Dordrecht door de werkzaamheden bij de Moerdijkbrug bij Knopend Klaverpolder 3 kilometer file en een kwartier vertraging.

0: This is Rise and Shine.
1: Rise and Shine.
2: ABC Radio. ABC.
3: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. Verdriet en verbijstering onder Duitsers in Berlijn. De doodgeschoten vermoedelijke dader van de aanslag daar blijkt een bekende van de politie. 2 maanden geleden werd hij nog veroordeeld wegens het voorbereiden van een ernstig geweldsdelict, maar hij bleef op vrije voeten. Als voorwaarde moest hij deelnemen aan een deradicaliseringstraject. De 21-jarige man zou zich ook hebben proberen aan te sluiten bij IS. 2 doden en 5 gewonden bij een schietpartij tijdens een culinair festival in de Amerikaanse stad Seattle. 2 verdachten zijn opgepakt. Rond 6 uur lokale tijd gisteravond werden schoten gehoord en brak paniek uit. De identiteit van de 2 doden is niet bekendgemaakt. Het foodfestival in Seattle trekt jaarlijks zo'n 350.000 bezoekers en bestaat sinds 1982. Over het motief van de schutters is niets bekend. Oekraïne heeft vannacht de Russische grensstad Belgorod bestookt met drones. Volgens de regionale autoriteiten zijn er 12 mensen gewond geraakt. Er brak onder meer brand uit in een wooncomplex en ruim 15 auto's vlogen in brand. De Oekraïnse luchtaanvallen troffen ook de plaats Rostov-on-Don in Zuid-Rusland. Dat is een belangrijk exportcentrum aan de Zee van Azov. Bij die aanval vielen 2 doden. In Eindhoven is vannacht opnieuw een auto in brand gestoken. Het is al de 4e keer in korte tijd dat dat gebeurde. Ondanks dat de brandweer snel ter plaatse was, moet de auto als verloren worden beschouwd. Afgelopen weekend vonden ook al andere autobranden plaats in 2 Eindhovense woonwijken. Bewoners waren daardoor al extra alert. De politie doet onderzoek naar de brandstichtingen. Het weer wisselt bewolkt met buien bij een matige westenwind. Het wordt tussen de 20 en 24 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A12 Utrecht-Den Haag staat een file door een ongeluk tussen Knoop de Oude Rijn en Woerden, 5 kilometer. Gelukkig is de weg weer vrij, de vertraging is ongeveer 10 minuten. En 10 minuten is de vertraging op de A17 Roosendaal richting Dordrecht bij Knoop het Klaverpolder, 2 kilometer. Het komt door de werkzaamheden op de Moerdijkbrug op de A16 Breda richting Rotterdam.

0: Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Twee doden en vijf gewonden bij een schietpartij in Seattle in de Amerikaanse staat Washington. Het gebeurde tijdens een foodfestival. Twee verdachten zijn aangehouden. Oekraïne heeft vannacht de Russische grensstad Belgorod bestookt met drones. Volgens de regionale autoriteiten zijn er 12 mensen gewond geraakt. In Eindhoven is vannacht opnieuw een auto in brand gestoken. Het is al de vierde keer in korte tijd dat dat gebeurde. In de provincie Groningen is gisteravond een lichte aardbeving gevoeld. De beving bij Sappemeer had een kracht van 1,6 en het epicentrum lag op 3 kilometer diepte. Het weer wisselde bewolkt met buien bij een matige westenwind. Het wordt tussen de 20 en 24 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.

0: Geen zin om te slepen met borrelspullen, maar wel trek in echt verse smaak? Bij 123 Daily bestel je marktverse, dagvers gebrande noten, notenmixen en mediterrane delicatessen zoals olijven en tapenades. Gewoon online. Zin in een borrelplank die meteen in de smaak valt? Proeven, combineren en genieten. Van ons familiebedrijf sinds 1970. Ga nu naar 123daily.nl.
1: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van Hyclean. Perfect voor ramen, houtwerk

0: Geen stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. Verdriet en verbijstering onder Duitsers in Berlijn. De doodgeschoten vermoedelijke dader van de aanslag daar blijkt een bekende van de politie. 2 maanden geleden werd hij nog veroordeeld wegens het voorbereiden van een ernstig geweldsdelict, maar hij bleef op vrije voeten. Als voorwaarde moest hij deelnemen aan een deradicaliseringstraject. De 21-jarige man zou zich ook hebben proberen aan te sluiten bij IS. 2 doden en 5 gewonden bij een schietpartij tijdens een culinair festival in de Amerikaanse stad Seattle. 2 verdachten zijn opgepakt. Rond 6 uur lokale tijd gisteravond werden schoten gehoord en brak paniek uit. De identiteit van de 2 doden is niet bekendgemaakt. Het foodfestival in Seattle trekt jaarlijks zo'n 350.000 bezoekers en bestaat sinds 1982. Over het motief van de schutters is niets bekend. Oekraïne heeft vannacht de Russische grensstad Belgorod bestookt met drones. Volgens de regionale autoriteiten zijn er 12 mensen gewond geraakt. Er brak onder meer brand uit in een wooncomplex en ruim 15 auto's vlogen in brand. De Oekraïnse luchtaanvallen troffen ook de plaats Rostov-on-Don in Zuid-Rusland. Dat is een belangrijk exportcentrum aan de Zee van Azov. Bij die aanval vielen 2 doden. In Eindhoven is vannacht opnieuw een auto in brand gestoken. Het is al de 4e keer in korte tijd dat dat gebeurde. Ondanks dat de brandweer snel ter plaatse was, moet de auto als verloren worden beschouwd. Afgelopen weekend vonden ook al andere autobranden plaats in 2 Eindhovense woonwijken. Bewoners waren daardoor al extra alert. De politie doet onderzoek naar de brandstichtingen. Het weer wisselt bewolkt met buien bij een matige westenwind. Het wordt tussen de 20 en 24 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
3: Miami Go! Dit is de nieuwe Radio

My favorite waste of time. Owen Paul was dat, een van de eerste platen gedraaid in deze aflevering van het Zoute Uur. En ja, radioprogramma's maken, dat is mijn favoriete waste of time, zal ik maar zeggen. Ja, waar zijn na augustus 74 die mensen toch gebleven? De zeezender Jocks. Nou, over een hit of acht de verklaring in deze editie van ons programma's. En nu vier liedjes op rij. Te beginnen met een lied van Hervé Villard uit 1969. Soixante-neuf, kun je ook je gedachten bij hebben, zal ik maar zeggen. Une île de tes bras, make me

iedere zondagmiddag live, regelrecht uit zee, tussen 1 en 5 uur is de Radio Veronica Sangria geblazen. Waarmee u kunt uitblazen aan het strand of op het water, thuis of langs de weg. Sangria, het programma voor zonnebaders. Sangria!

Hervé Villaar gehoord, Four Tops gehoord, Steam gehad met Nana Hey Hey, Kiss Him Goodbye. En dit was Peter Koelewijn die mooie teksten schreef en goed kon zingen. Hij kan het nog steeds trouwens. Peter Koelewijn hoorden we met Een Hete Zomer in KBC's Zoute Uur. Awesome.

0: Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. De enorme natuurbrand bij Bordeaux kan voorlopig niet worden geblust. De Federatie van Franse Brandweerlieden denkt dat de brand mogelijk nog maanden zal duren. Verdriet en verbijstering onder Duitsers in Berlijn. De doodgeschoten vermoedelijke dader van de aanslag daar blijkt een bekende van de politie. 2 doden en 5 gewonden bij een schietpartij tijdens een culinair festival in de Amerikaanse stad Seattle. 2 verdachten zijn opgepakt. Ondanks de opmars van auto's met een automatische versnelling blijven handgeschakelde auto's in de meerderheid. Wel is de hoeveelheid automaten de voorbije 10 jaar verdubbeld, vooral door de snelle opmars van elektrische en hybride auto's. Het weer, vanuit het westen opklaringen en daarmee ook meer zonnige perioden bij een matige westenwind. De maxima lopen uiteen van 20 graden op de Wadden tot 24 in het zuiden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn maar een paar files op de A12 Utrecht richting Arnhem. 4 kilometer tussen afrit Wageningen en knooppunt Waterberg. 10 minuten vertraging door een kapotte vrachtwagen. Op de A12 Arnhem richting de Duitse grens door de controles een kwartier vertraging tussen Zevenaar en de Duitse grens. En 10 minuten op de A50 Os richting Arnhem. Tussen knooppunt Bankhoef en knooppunt Valburg 5 kilometer file door een ongeluk. De weg is weer vrij.
2: Ja, Breker, kom dan maar even uit. Hier is de spuitelf op de truck.
3: Ja, goedemiddag. Het is hier met Rotary van Overloop, zeg, kerel. Goedemiddag, zeg. Ik kan jullie bijna niet verstaan, zeg.
2: Ja, Roderick, wij kunnen jou ook niet verstaan. Het klinkt een beetje kak.
3: Verrek, zeg. Dus jullie verstaan mij ook niet?
2: Nee, wij kunnen jou niet verstaan, nee.
3: Dat meen je niet, zeg, hé. Moet ik zeker weer een nieuw bakje gaan kopen?
2: Volgens mij, Roderick, moet je gewoon een nieuw bakje gaan kopen. Stay tuned.
4: De echte professionals kiezen voor Serio wireless antennes. Deze zijn geschikt voor 4G LTE MIMO, wireless LAN, Tetra en GSM. Maar ook voor al uw andere communicatietoepassingen en oplossingen. Voor een betrouwbare Europese kwaliteitsantenne kijkt u snel op serioantenne.nl. Serio wireless antennes.
3: Brik.
2: Ja, Breker, kom maar.
3: Hé, met Roderick hier weer. Ik heb een nieuw bakkie. Kun je me nu wel verstaan?
2: Nee, Roderick, het klinkt nog steeds heel erg kak. Ik ben bang dat je nu weer een nieuw bakkie moet gaan kopen.
3: Dat meen je niet, zeg. Moet ik zeker weer een nieuw bakkie gaan kopen?
5: Koop je CB bij KBC. Roger. Ga naar kbcimport.com.
6: Miami Dolls.

stukje vinyl hadden we van McFadden en Whitehead op de draaitafel aan bakboord gedraaid. Stukje vinyl uit de jaren 70. Waar bleven na de zendersluiting van Radio Veronica en Radio Noordzee Internationaal? Dat is bekend, hè? Dat was op 31 augustus 1974, de presentatoren eigenlijk. Nou, veel van onze collega's die kwamen in het Hilversums bestel terecht bij de publieke omroep. En dat gold ook voor mijzelf. Daarnaast ging ik ook bij een krant in Noord-Holland werken. Want het was even wennen, bij de publieke omroep zijn op zijn zacht gezegd de dingen heel anders. Alles gaat heel anders. Daar moesten we erg aan wennen. En sommige Veronica-medewerkers die stapten over naar de inmiddels publieke omroep Veronica. Ik geloof dat dat toen heette de Veronica Omroeporganisatie. Die aanvankelijk slechts 1 uur zendtijd had en binnen no time, dat moet ook gezegd worden, A-omroep werd. Later gingen ze dan weer commercieel. Het eerste uurtje voor Veronica in het publieke bestel was een uurtje klassiek op de klassieke zender. En dat werd ingevuld door Tineke de Nooy. Alors, door met de muziek. De muziek van Massara. Zometeen de Beatles en dan kom ik toch weer even bij je terug.

0: KBC Radio.
1: Dit programma en alle commerciële boodschappen daarin hebben uitsluitend historische waarde.
2: Als je geen puistjes wilt krijgen, moet je DDD Tonic gebruiken. 2 maal per dag. DDD Tonic maakt je huid diep van binnen schoon. DDD kan puistjes niet uitstaan.
3: En dat deed ik met DDD.
4: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. Deal van Gates, 20 rock'n'roll greats. Alle oude rockers uit de begintijd van de rock'n'roll. De man waarmee het allemaal begon, Mr. Bill Haley.

Stone, korte naam voor een band met een liedje met een korte titel. Time was dat. Voor mij zit het erop. Graag tot de volgende keer en blijf bij ons bij KBC Radio.

0: Het Zoute Uur. Muziek uit de tijd van de zeezenders.
1: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers... en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep, een uniek uitzendbureau.
2: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Grote delen van China gaan gebukt onder zware regen, overstromingen en aardverschuivingen. De situatie is het gevolg van Nul, de zwaarste orkaan van dit seizoen die ook Hongkong teisterde. De extreme regen is nu het grootste probleem. In de provincie Gansu vielen vannacht 10 doden en 23 gewonden bij een stortvloed. Door de orkaan moesten 800.000 mensen worden geëvacueerd. Vluchten en treinritten werden stilgelegd. In Zuid-China kunnen de mensen nu weer terug naar huis. Op de hoogste berg van Europa, de Russische berg Elbrus, zijn 5 bergbeklimmers omgekomen. 2 andere klimmers konden worden gered. De groep bergbeklimmers werd verrast door een zware storm tijdens de afdaling. De klimmers kwamen uit Bosnië en Herzegovina. 2 lichamen zijn geborgen op bijna 5400 meter hoogte. Het bergen van de 3 overige lichamen verloopt moeizaam door het slechte weer. Reddingswerkers hebben last van harde wind, sneeuw en slecht zicht. De enorme natuurbrand bij Bordeaux kan voorlopig niet worden geblust. De Federatie van Franse Brandweerlieden denkt dat de brand mogelijk nog maanden zal duren. De Franse autoriteiten hebben inmiddels 1200 politiemensen naar het getroffen gebied in de Gironde gestuurd. Veel mensen moesten hun huizen verplicht verlaten vanwege de naderende bosbranden. Om te voorkomen dat de huizen worden leeggeroofd, is de politie aanwezig. Ondanks de opmars van auto's met een automatische versnelling blijven handgeschakelde auto's in de meerderheid. Wel is de hoeveelheid automaten de voorbije 10 jaar verdubbeld, vooral door de snelle opmars van elektrische en hybride auto's. Die hebben standaard een automatisch versnellingssysteem. Ruim 2 op de 5 auto's hebben nu een automaat. Vooral mensen die op benzine rijden geven nog steeds de voorkeur aan handgeschakelde auto's. Het weer, vanuit het westen opklaringen en daarmee ook meer zonnige perioden bij een matige westenwind. De maxima lopen uiteen van 20 graden op de Wadden tot 24 in het zuiden. Tot zover het radionieuws.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staan een paar files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Staat tussen Naar de Vesting en Knoopend Eemnes 7 kilometer file. Door de werkzaamheden 10 minuten vertraging. A12 Utrecht-Arnhem. Tussen afrit Oosterbeek en Knoopend Waterberg 3 kilometer file door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging is nog geen 10 minuten. A12 Arnhem-Duitse grens. Door de grenscontroles een kwartier extra reistijd tussen Zevenaar en de Duitse grens. Het is weer maandag. Extremely hot summer with the night.

Zo worden ze tegenwoordig niet meer gemaakt. Maar wel wat leuk zeg. Geschreven al in het jaar 1967 door Jimmy Webb. Uitgevoerd destijds ook door, ja, Richard Harris. En dan duurt hij maar liefst 7 minuten deze wat kortere versie van The Queen. De Disco Queen Donna Summer. Heerlijk om te horen. Wat korter, maar wel lekker. Een spannende plaat vind ik ook. Heerlijk. Spannend? Nee, niet echt. Goedemorgen. Voor de meesten onder ons, sommigen alweer goedemiddag. Afhankelijk van waar je bent in Europa en ben je buiten Europa, kan het alweer vele uren eerder dan wel heel laat zijn. Harry, good evening. Down under in Brisbane. En mensen in Cairns ook. Hey, hallo. Ron en Wilmy bijvoorbeeld. En, ja, wie nog meer? Er zijn al heel veel mensen die zich hebben gemeld. En niet dat het hoeft, maar het kan wel. Interactief radio maken, dus samen met mij elke dag tussen 11 en 1. Hier bij KBC Radio. Middengolf 891 en 1008 kHz. Hoe was het weekend? Voor mij was het prima. Zaterdag lekker gefietst. Het was heerlijk weer. Gisteren vond ik het ook heerlijk weer met af en toe een regenbuitje. Ik vergat mijn schoenen binnen te halen op een gegeven moment. Die stonden buiten. Ik had de slippers aan. En toen dacht ik, hey, het regent lekker. Nou, de schoenen vol. Nou ja, als dat het enige is. Gisteren ook een prima dagje. Hoe was jouw weekend? Laat weten. Messenger, Bob van Beten of bob@kbcradio.nl. Hoeft niet terug te blikken op het weekend. Je kunt ook vooruitblikken. En een beetje meehelpen vandaag. Wat hadden we als laatste schakel in de ketting? Ik moet nog even nakijken. Ik heb hier staan de Chinees. Van Frans Bauer. Maar volgens mij moest het iets anders zijn. Ik kijk het nog even na. Ik check het nog eventjes. Want er zit een heel weekend tussen sinds afgelopen vrijdag. Met een ultieme weekendplaat. Zo zijn wij het weekend ingereden. En de muzikale ketting. En vandaag ligt alles open. bob@kbcradio.nl. Het enige dat hopelijk niet open ligt is de weg. Ruim baan voor een ieder. Om door te rijden. Messenger Bob van Beten. bob@kbcradio.nl. Geloof het of niet? Jawel hè. Ik heb de koffie klaar. En fijne muziek. Eerst begin ik met een heel raar liedje. Olivia Rodrigo. Dit is de Stupid Song. New York City.

de Pet Shop Boys. Go West. Ja, misschien ga je wel naar het westen. Dat kan zomaar. Hoeft niet. Uit 1993. Go, go, go, go. Hoe heet de flow vandaag? Ja, nieuwe werkweek. Hè? De 27e. Laatste weekje van het jaar natuurlijk. Van het jaar, van de maand. Sorry. Dat ga ik ook wel een keer zeggen. Aan het einde van het jaar. Maar nu nog even niet. Nee, zeker niet. We gaan ervoor met diverse berichten al binnengekomen. Nou, diverse. Jongen, ik zit weer tegen het licht in te kijken. Het zonnetje komt hier naar binnen. Hartstikke lekker, maar het is een beetje fel op mijn scherm. Maar zonder te klagen. Zou te gek zijn voor woorden dat ik ga lopen klagen over wat er al is binnengekomen. Jan Grimbis. Hey Jan, goedemorgen. Hij zegt, Bob, van de week weer een mooie Tour France. Een echte Tour de France. Ja, gisteren was natuurlijk de laatste dag van de laatste etappe ook. Net boven Bordeaux ga ik starten tot aan de andere kant van Frankrijk. Door het zuiden naar Agde. Ja, dan ga je om de bosbranden heen natuurlijk. Tenminste, dat moet natuurlijk ook wel. Deze week mooi vol. Jan, succes. Laat even weten wat je daarvan merkt trouwens in de omgeving. Want Bordeaux en omstreken, met name zo onder Bordeaux langs en richting de kust. Ja, dat is niet pluis net als in Spanje. Fijn, we horen er steeds over. In het nieuws en je kunt de beelden ook tot je krijgen via internet bijvoorbeeld. Mammoetrood Kanko's Ruud zegt goedemorgen Bob. Vanmorgen in Harwich ben ik van boord gekomen. En nu om 10:00 vertrokken met escort richting Telfort. Links rijden, maar dat weet de begeleiding ook wel natuurlijk. Hè? Dat kan niet missen. Ruud, goed dat je er bent. Ruud van Mammoetrood Kanko is goed onderweg. Joop ook trouwens, Bob en alle luisteraars van onderweg. Ik ben erbij hoor. Na een mooi weekendje maar weer aan de arbeid gegaan. Vanmorgen gelost in Zoeterwoude. En nu weer geladen in de Botlek voor Heijen. En daar gaan we vanmiddag nog even lossen. En ja, dan zien we wel weer. Doe mij maar. Oké, ik vermoed het al. Even wachten. Want dan heb je ook wel. Doe mij maar een lekker bakje koffie. Nou, dat maken we in orde natuurlijk voor jou. Ik dacht al, er stond een raar knippertje in mijn beeld, maar ik zie het al, ja. Een groen knippertje. Ik denk, schiet even op, Joop, met die koffie. Ik neem mezelf ook even een, Joop. En straks natuurlijk een tossietje hamkaas, maar dat regelen we allemaal. Fijne uitzending, Joop van Zijderlaan. Stolwijk is weer en route. Dat geldt ook voor Jeroen, die is erbij gekomen. Zonder of met Koen, met zijn zoon deze week weer onderweg of niet. Ja, dat horen we zo meteen. Een lange verhaal na verkeersinformatie van de ANWB door Dennis Mooi. Die stond ook alweer te knipperen. Zou het Dennis geweest zijn die stond te knipperen in mijn ogen? Ja, in mijn linker spiegel volgens mij. Bob, Bob, Bob. Goedemorgen. Wim Groteboer hier. En ik krijg ook de groetjes van Edwin van Tielbeke. Dat is mooi. Edwin Rijming zegt, na een gezellig weekend mogen we weer op pad voor de firma. Ik ben onderweg naar het Duitse Dresden om daar morgen te gaan laden. En dan uiteindelijk voor Zaandam als bestemming. Iedereen werkzaam maar weer.

0: En een fijne uitzending. Nou, jij ook een fijne uitzending. En ik hoop dat jullie het weekend goed doorgekomen zijn. Maar volgens mij is dat goed gelukt. Michel vraagt van mij, heb je een goed weekend gehad? Het is ook zo weer maandag, hè? Dat is waar, ja. Ja. Ik had wel wat problemen met de auto, met laden. Ik heb intussen een auto die heel moeizaam laadt. En dat is ook weer niet de bedoeling. Dat schijnt een hele dure reparatie te zijn. Maar ja, wordt er dan gezegd, de auto is ook 8 jaar oud. Dan denk ik, ja, oké. Maar er zijn elektrische auto's die wel 5 ton rijden. En die van mij heeft nu niet naar de helft dan, zeg maar. Maar goed, dat terzijde. Michel, dus dat probleem had ik een beetje van het weekend en nog steeds. Dus kijken of ik vanmiddag weer de lader eraan krijg. Dat hij het ook doet, zeg maar. Anders blijft het een beetje onhandig rijden. Nou, Michel is in ieder geval met goede moed naar onze grootste levensmiddelengrutter in Zaandam gegaan. Ik weet niet of haar nog steeds de grootste is. Is Jumbo niet, heeft hij de boel niet overtroffen? Zou kunnen, maar maakt niet uit verder. Veel viel niet eens tegen met het lossen. Ik was met een uurtje klaar. Door naar IJmuiden. En hier sta ik nu in de wacht. Vandaar even een berichtje. Ik kan mooi luisteren. Tot later. Nou, Michel. Helemaal voor elkaar, zeg ik dan. Onderweg op KBC Radio. Messenger Bob van Beter. Bob@kbcradio.nl. Hannes van Tontrans is er ook weer bij. En is alweer op de terugweg op de pendel van Frankrijk. Ik rij nu bij Volksuur-Sur. Of moet ik zeggen Volksuur-Sur? Van het weekend een mooi festival gehad bij ons in het dorp. Zoemschloes. Dat klinkt wel heel erg Duits, Zoemschloes. Maar we hadden gelukkig goed weer. Nou, ik neem aan dat het festival dan sowieso op zaterdag heeft plaatsgevonden. En misschien ook wel gisteren, maar zaterdag was een perfecte dag natuurlijk om een feestje te vieren. Bob dubbelop in het kwadraat, mijn idee is om de searches op te zoeken. Oké, dank voor de voorzet. En leuk dat jullie een goed festival hebben gehad. Nou ja, het Truckster Festival is ook geweest, waarbij zaterdag natuurlijk uitermate een lekkere dag was om feest te vieren. En gisteren ook wel, maar toch wel met de nodige regenbuitjes, ook in Assen. Johan AC is erbij gekomen met een duimpje erbij. Gezellig, Johan, dat je er bent. En Rimco, je krijgt van mij een duimpje terug. En dat geldt voor iedereen natuurlijk. Als je alleen maar een duimpje kunt sturen omdat je om wat voor reden dan ook hartstikke druk bent. Misschien ben je wel aan het werk, ben je aan het rijden. Dan snap ik dat wel. Gerben ook, Gerben Pap, onderweg voor Jan Krediet. Krijg van mij een duimpje. Dirk Lambiek, zaterdag ben ik bij een molshoofd geweest. Ah, en Kelpen Oler, die hadden een afscheidsfeest aan natuurlijk. Dus... ja, Tries, we hadden het er donderdag uitgebreid nog over. Trouwens, de aanloop naar dus de laatste dag van de Molshoofd in Kelpen-Oler, dat die open was, was donderdag en zaterdag het afscheidsfeest. Ik hoop dat er veel mensen geweest zijn. Ik heb nog niet gekeken naar de foto's, maar ja. Is en blijft natuurlijk voor Nel en voor iedereen die daar in de bediening zat, heel jammer dat het niet verder kan meer. En voor Nel gaat lekker rustig aan doen met de 80ste, denk ik wel. De eigenaresse, de uitbaatste. Maar ja, voor iedereen die er altijd gebruik van maakte. Of wel eens, ja. Het is toch jammer dat de toko dicht is, zeg maar. Nou, uitwijken. Wat is de uitwijk trouwens? Waar kun je nu een beetje in de buurt, als je dan toch met je uren zit... waar zou je dan kunnen staan? Als je nog even een tip hebt en je wilt hem doorgeven, kom er maar mee. We hebben vorige week echt wel heel veel aandacht gehad voor chauffeurscafés, restaurantjes... die er niet meer zijn, maar welke zijn er dan nog wel? Nou, kom er maar mee. Ook in deze omgeving dus, in de buurt van Kelpen-Oler... Molshoofd, Dirk, goed dat je geweest bent. Er zijn heel veel mensen naartoe gegaan, althans zouden naartoe gaan. Dus als dat allemaal gebeurd is, dan moet het wel een beetje feestje geweest zijn. Nou, ik ga intussen ook kijken naar de foto's die Hans gestuurd heeft. Hans de Viking. Daar heb ik er wel even tijd voor zometeen. En Robert Pieger de Tukker Tarzan is er weer bij. Dat is leuk. Nou, meer post zometeen. Ook genoemde namen net nog inhoudelijke zaken hoor je zometeen. Maar eerst even een knippermomentje van Dennis Mooij van de ANWB. Ofwel de verkeersinformatie. Europa.
1: Het is Dennis Mooij van de ANWB.
0: Zeg het maar.
1: In Duitsland is de A40 Duisburg-Essen in beide richtingen afgesloten. Tussen Mülheim aan der Ruhr en Essen-Oost. Dat duurt nog tot aanstaande donderdag 5:00 AM. De A2 Dortmund richting Berlijn is binnenkort 2 weekends vanwege werkzaamheden afgesloten bij Hannover. Van 31 juli tot 3 augustus en van 7 tot 10 augustus is de weg dicht tussen de afritten Hannover-West en Hannover-Bootveld. In Frankrijk is de A63 over het hele traject tussen Bordeaux en Bayonne dicht vanwege de bosbranden in de omgeving. Verkeer van en naar Spaans Baskenland rijdt om via Toulouse, onder andere over de A20 en de A64. In Italië moet het verkeer de komende maanden rekening houden met veel vertraging op de A22. Iets ten noorden van Varna wordt aan de weg gewerkt. Op drukke reisdagen wordt het verkeer gedoseerd doorgelaten.

0: Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Grote delen van China gaan gebukt onder zware regen, overstromingen en aardverschuivingen. De situatie is het gevolg van Nul, de zwaarste orkaan van dit seizoen die ook Hongkong teisterde. Op de hoogste berg van Europa, de Russische berg Elbrus, zijn 5 bergbeklimmers omgekomen. 2 andere klimmers konden worden gered. De enorme natuurbrand bij Bordeaux kan voorlopig niet worden geblust. De Federatie van Franse Brandweerlieden denkt dat de brand mogelijk nog maanden zal duren. Ondanks de opmars van auto's met een automatische versnelling blijven handgeschakelde auto's in de meerderheid. Wel is de hoeveelheid automaten de voorbije 10 jaar verdubbeld, vooral door de snelle opmars van elektrische en hybride auto's. Het weer, vanuit het westen opklaringen en daarmee ook meer zonnige perioden bij een matige westenwind. De maxima lopen uiteen van 20 graden op de Wadden tot 24 in het zuiden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort 7 kilometer file tussen Na de Vesting en Knoopend Eemnes. De vertraging is 10 minuten. 5 minuten extra op de A12 Utrecht-Arnhem tussen Afrit Oosterbeek en Knoopend Waterberg en 3 kilometer file. A37 Hogeveen-Duitse grens tussen Emmen-Oost en de Duitse grens 2 kilometer file. En op de A50 Os richting Arnhem 10 minuten vertraging bij Knoopend Grijsoord in 5 kilometer.

0: OMD. Kerst om de over zitten draaien. Voor mij begon het feest voor OMD met het draaien van muziek. Door het nummer In Alla Gay. Ja, vond ik geweldig nummer. Goede synthesizer plaat het 81. Dat is even geleden. 45 jaar jonger was ik dan nu. Ik had nog veel haar op mijn hoofd trouwens. Messenger Bob van Beten, bob@kbcradio.nl. Erik Nijhoff, hey, ik ben er weer bij. En we zijn ook weer terug van ons familiebezoek in Nederland. Ja, je was er wel, hè, in Nederland. Samen met jou, Sandra. Heel goed dat je er was en goed dat je ook weer terug bent in Canada. Gisteren heb ik een vrachtje papier geladen in Lake Utopia. Lake Utopia. En dat ga ik vandaag proberen te lossen in Massachusetts. Nou, ik denk dat jij het kunt. Ik heb eigenlijk alle vertrouwen in jou, Erik. Doe mij maar een bakkie koffie. En denk je, ja, die vuurt hem gewoon af, die koffie. Ja, ik heb gezien waar die heen moet. Naar Gardiner in Maine. Gardiner in Maine. Groetjes allemaal van Erik Nijhoff. Nou, de groetjes terug dan, zeg ik, vanuit Hollanda, olé. Ik kijk zo nog eventjes naar Hans' berichten, foto's erbij. Want Hans is de Zeelandbrug over, zie ik hier, de Tukker Tarzan. Knop wil toch nog even wat vertellen in de uitzending, los van het feit dat hij zich al even had gemeld. Dat is goed. En eerst gaan we horen wat Jeroen Schild op zijn kerfstok heeft voor deze week. Even terug naar het weekend, denk ik. Jeroen, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen Bob en alle luisteraars. Ik ben er ook weer.
0: Ja, wat een feest. Waar was je?
1: Anders nog toe, jongens. Wat heb ik een weekend gehad.
0: Had je het goed?
1: Ja, we zijn donderdag was ik een beetje laat thuis. Een uurtje of 7, 8.
0: Mm-hmm.
1: Nee, 9 uur waren we thuis. Ja. Dus,
0: Koen en jij,
1: even lekker uitgeslapen. En toen ben ik om 1:30, 2 met mijn neef en mijn nichtje, mijn achternichtje naar Zeeland gegaan. Voor het duikweekend.
0: Oh ja, daar zou je heen gaan, ja. Vertel.
1: Daar waren wij pas op een uurtje, 6. Het was knijtersdruk, maar allemachtig, jongen, wat was dat prachtig daar zo. Ik heb je een aantal foto's gestuurd. Ja, kreeften, jongen. Oh, echt zo groot als je onderarm.
0: Wat leuk. Ja, ik moet even kijken. Ik zie inderdaad dat je die foto's doorgestuurd hebt. Daar had ik nog niet aan gekeken. Ik moet ook even werken. Dat snap je ook wel. Maar ik ga er zo over naar kijken, Jeroen.
1: Ja, een paling en krap. En ja, het was prachtig, joh.
0: Leuk.
1: Wat een schitterend weer erbij.
0: Ja, zaterdag zeker.
1: En s'avonds lekker barbecue natuurlijk. Dus tip top voor elkaar. Nou, vanmorgen moesten we helaas weer aan de arbeid.
0: Ja, ja, dat
1: gelukkig
0: heb je wel eens.
1: Naar mijn favoriete landje, Fruivier-Vlaverans.
0: Ja.
1: Dus vanmorgen 4:00 vertrokken. En ik heb nog 2 uurtjes werken naar de klanten. En dan daar lossen. En dan moet ik in lossen in een gooi. Zooi. Ik weet niet hoe het uitspreekt.
0: Trooi, trooi.
1: Postcode 02210.
0: Oh ja.
1: Ja, en dan als we daar gelost hebben, dan moet ik terugladen in Etreux. Ja, dat ligt alweer aardig richting de terugweg.
0: Ja.
1: En die moet morgen los in Hazewoude-Rijndijk. Dus ik ga nog wel even kijken waar ik uitkom. Ik denk ergens langs de N2 richting Mambeuse bij de routier.
0: Ja.
1: Nou, maak er een mooie uitzending van.
0: Doen we.
1: Dus weer een lang berichtje zie ik. En dan spreken we elkaar morgen wel weer. Groetjes.
0: Hoi. Ja, voor je weet ben je 2 minuten verder. Maar als het maar leuk en interessant is. Ook voor de anderen, dus hartstikke goed. Ga eens over kijken naar je foto's, zoals beloofd. Dus onderweg bij KBC mag je ook je fotootje doorsturen via Messenger of via mail. bob@kbcradio.nl. Zijn er nog mensen op het Truckstar Festival geweest? Ja, toch. Ook dat vind ik even leuk om mee te krijgen, nog qua beelden en zo. En die duikfoto's die zijn wel heel spannend trouwens, die Jeroen doorstuurt. Je moet maar durven met je kickforce-pak het water ingaan. Maar inderdaad, die aanloop, wat goed, wat hadden jullie goed zicht in onder water. Maar ook met camera's, denk je, het lijkt wel of je in de Cariben bent. Het is een hele andere wereld. En Mr. Krabs vond ik ook leuk om te zien trouwens, ja. Doen we heel erg denken aan SpongeBob SquarePants. Leuk. Messenger Bob van Beten, bob@kbcradio.nl. Met wat duimpjes die ik heb gestuurd, zijn jullie tevreden? Kun je de kipsatéetjes niet bestellen? Nee, dat kan niet. Dan gaan die wel de tosties natuurlijk, hè. Kantinejuf is intussen binnen. Is nog even wat druk met bellen, met bestellingen en zo voor van de week. Maar gewoon bob@kbcradio.nl of Messenger Bob van Beten. De Tukker Tarzan, morgen Bob en onderweg vrienden. Ik ben vandaag ook weer begonnen. Na 3 weken, ja, het moest er weer van komen. na de vakantie. Ik hoop dat jullie het goed hebben gehad, maar dat zal toch zeker wel. Vanmorgen eerst geladen in het Duitse nettertaal. Ik ben nu onderweg richting Hoek van Hollande. Om daar om te koppelen en dan nog even los in Bladel. En dan morgen weer laden in België. Dat zit er aan te komen. Oké. Okay. Lekker bezig, ze hebben je goed voorzien, zeg maar, van werk. Daar gaat het toch om. Hans de Viking. Ja, wat een leuke foto's zie ik hier al even gauw. Het zijn er een stuk of 10, 11, 11:30. Het weekend is weer voorbij, Bob. En vanmorgen om 8:00 op de zaak. De blauwe truck met spullen weer erin gedaan. En de trailer weer aangekoppeld. Helemaal voor elkaar. En toen richting Hellevoetsluis. Daar ook weer aangekoppeld rond 11:30. Nou, dat is nog niet zo heel erg lang geleden, zeg ik dan. Even kijken hoor. Losse truck richting Zeebrug om daar de trailer weer op te halen. Een paar uurtjes onderweg. Het is 20 graden.

0: Call for Cats. Een kort plaatje, maar wel leuk om weer te horen. 1979, ik zei het al eventjes. Best wel aardig plaatje. Als je ook zo'n aardig plaatje in je hoofd hebt. Hallas had een idee om de Searchers te laten horen. Ik vind het eigenlijk helemaal niet zo'n gek idee. Ik heb ze even opgezocht. En wat hebben ze veel muziek uitgebracht? Zoveel dat ik denk van, waarom doen we die vandaag inderdaad niet als Bob dubbelop? Ik vind het eigenlijk wel een prima idee. Hier bij KBC. Messenger Bob van Beten. Bob@kbcradio.nl. Voor je eigen favoriete plaatje. Kan allemaal. Ik bedoel, ouderwets gezellig zeg ik dan. Zeg het maar. Bob@kbcradio.nl. Messenger Bob van Beten. En dat geldt voor ook voor de muzikale ketting moet ik zeggen. Want we hadden een rijtje met Franstalige muziek. En Frans kwam er inderdaad ook aan te pas afgelopen vrijdag. Het bestond uit Baccarat met Parlez-vous français. Dat was de eerste schakel in de muzikale ketting. Vervolgens Voulez-vous, Abba, ook op zijn Frans. En ja, toen was het inderdaad De Chinees, het nummer van Frans Kebauer. Franstalige muziek.
1: Ja, ja.
0: De jury doet over het algemeen niet zo moeilijk en zegt ook, ja, het moet wel een beetje kloppen. Je mag ook best buiten de lijntjes kleuren. Dus een woordje uit de titel halen is prima. Of uit de artiest peuteren, ook goed. In dit geval dus een andere Chinees, maar dus niet De Chinees van Frans Bakker. Misschien de Chinees bij jou op de hoek. Een lekker bing-bang-bokkie plaatje, zeg maar. Ja, dat kon je vroeger zeggen, tegenwoordig niet meer. Mag ook niet meer. Wij leren dat op school, op de kleuterschool. Bing-bang-bokkie, oewa. Hij draagt een kimono met vuurrode draak. Dat was een liedje, maar ja, tegenwoordig is dat discriminatie. Maar we hadden er toen het besef niet van, hoor. Nog steeds niet trouwens, denk ik. Maar goed, dat terzijde. Voor mij is gewoon iedereen gelijk.
2: Ja, zeker.
0: Nou ja, sommigen zijn wat groter. Of kleiner. Dat kan ook natuurlijk. Maar dat even terzijde. Aansluiten op een andere bakker of een andere Frans. Op dat woord van Frans Bakker. De naam bedoel ik dan. Geef het maar door. Dan kunnen we de ketting in het volgende uur lekker lang, lekker maken, zeg maar. Hoe is het met Wim? Grote boer in Rijssen. Ja, goedemorgen Bob. Hier ik uit Rijssen. En het gaat een stuk beter met me. Maar ik lig nog wel steeds op bed. De groetjes van Wim Groteboer staat erbij. En een fotootje meegestuurd van het pootje. De linkerpoot. Ja, en daar zit je grote teen recht, zeg maar. Dan is je linkervoet. Nou, inderdaad. Ik heb dat been een tijd geleden gezien. Met je narigheden aan de poot, zeg maar. Aan de voet ook. Ziet dit er toch een beetje beter uit? Ik hoop echt dat je minder pijn hebt wat dat betreft. Nou, dank voor het sturen van de foto van de poot. Met een poot op het gas gaan we verder. Op AM 891 en 1008 kHz op de middengolf is dat. En ja, als je een mooi verhaaltje hebt, als je nog wilt terugblikken op het weekend, dan hoor ik het natuurlijk ook heel graag.

0: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers... en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep, een uniek uitzendbureau.
1: Geen zin om te slepen met borrelspullen, maar wel trek in echt verse smaak? Bij 123 Daily bestel je marktverse, dagvers gebrande noten, notenmixen en mediterrane delicatessen zoals olijven en tapenades. Gewoon online. Zin in een borrelplank die meteen in de smaak valt? Proeven, combineren en genieten. Van ons familiebedrijf sinds 1970. Ga nu naar 123daily.nl.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Beveiligers op Schiphol dreigen met acties omdat de vakbonden CNV en FNV niet verder zijn gekomen in het overleg met de luchthaven en zeggen te zijn uitonderhandeld. Volgens de bonden zijn de plannen van Schiphol onvoldoende om de hoge werkdruk en gezondheidsklachten aan te pakken. Zij eisen onder meer een hitteprotocol en een veel betere bezetting op de security controllers. De bonden beraden zich daarom nu op mogelijke collectieve acties. Wanneer die komen is nog niet bekend. Sinds de invoering van de helmplicht lopen snorfietsers minder vaak hoofdletsel op bij een ongeluk. Volgens onderzoek van Verkeersinstituut SWOV daalde het aantal hoofdverwondingen van ruim de helft tussen 2015 en 2018 naar ongeveer een derde in 2023 en 2024. Ook het aantal ongevallen met snorfietsen is afgenomen, maar dat kan komen doordat sommige snorfietsers overgestapt zijn op een ander vervoermiddel. Want sinds 1 januari 2023 snorfietsers een helm moeten dragen, nam hun aantal af. Het aantal branden in meterkasten neemt toe doordat er steeds meer warmtepompen, laadpalen en zonnepanelen aan worden gekoppeld. Volgens deskundigen zijn oudere groepenkasten vaak niet geschikt voor die hogere belasting. Ook worden nieuwe installaties niet altijd veilig aangesloten, waardoor het risico op oververhitting toeneemt, meldt RTL. Experts adviseren de meterkast bij een aanpassing altijd te laten controleren door een erkend installateur en er ook geen opbergkast van te maken. En prins Bernhard van Oranje gaat al zijn zakelijke belangen verkopen. In zijn portefeuille zitten onder meer deelnemingen in circuit Zandvoort, het Mediapark in Hilversum, heel veel vastgoed en een IT-bedrijf. De prins draagt al zijn belangen over aan zijn zakenpartners Menno de Jong en Koen Groeneveld. Over de verkoopprijs zijn geen mededelingen gedaan. Bernhard is in de volksmond bekend als de pandjesprins. Hij zou er zo'n 600 in Nederland in bezit hebben, waarvan alleen al 350 in Amsterdam. Het weer wisselend bewolkt met steeds meer zonnige perioden en met name in het oosten ook kans op wat lichte regen. De temperatuur ligt rond de 22 graden en er waait een matige westenwind. Tot zover het radionieuws.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Hengelo-Duitse grens 2 kilometer file aan de grens, 10 minuten vertraging. Door een ongeluk op de A12 Duitse grens richting Arnhem, 3 kwartier vertraging tussen afrit Beek en Duiven. Het staat stil over 9 kilometer. Door een ongeluk zijn 2 rijstroken dicht. En op de A16 Breda-Rotterdam door werkzaamheden aan de Moerdijkbrug 4 kilometer file. An extremely hot summer with the mighty KBC. Mighty KBC, where the music never stops.
4: We are officially the hottest AM station.
5: Onderweg met Bob van Beten.

Sylvester. Sylvester and You Make Me Feel Mighty Real. Ja, dat is een tekst die, ik bedoel qua titel ook, die je tegenwoordig niet meer zo vaak hoort, denk je dan. Maar leuk om te horen, toch? Was uit het jaar 1978. Het jaar van Grease, onder andere. Deze dus, van Sylvester. Onderweg op KBC en de tweede uur is intussen gestart. Met achter ons laten drie nummers van de Searchers net voor 12 uur. Zoekt en gij zult vinden. Nou, niet moeilijk, want LP's en CD's genoeg waar de Searchers op terug te vinden zijn. Met Sugar and Spice heb je ze gehoord. Love Potion nummer 9. En Goodbye My Love, dat waren de drie. Laten we wel 30 kunnen draaien. Dat doen we niet. Dat is te gek voor woorden. Hannes was er wel blij mee. Ik ook wel trouwens. Vond het leuk. Interactief radio maken, dat kan. Van maandag tot en met vrijdag tussen 11 en 1. Kleine kanttekening, maar dan kom ik zo op terug. Want we hebben nog een uurtje te gaan vandaag sowieso. Bob@kbcradio.nl, messenger Bob van Beter. Vrijdag aanstaande, dan wordt het voor een deel interactief of niet interactief. Dat ligt er een beetje. Het heeft te maken met een tripje wat ik ga maken. Maar goed, ik weet niet of ik dat ga redden. Dat weet ik nu nog niet. Maar we kijken even hoe we uitkomen qua tijd en zo voor vrijdag. En anders verzinnen we donderdag al iets bijzonders voor de vrijdagaflevering van dit programma. Toch? Zo doen we daar niet moeilijk om. Raoul de Ruud is erbij, is net vertrokken met een ritje Zuid-Frankrijk. Hij heeft 13 klanten te gaan rond Bordeaux. Ja, en dan staat er een poppetje bij met OOO, inderdaad. Ja. We zien wel hoe ver we komen. En dat is natuurlijk wel een feit. Wout is ook onderweg. Wat dacht je van David Bowie met China Girl? Om die aan te laten sluiten op Frans Bauer met de Chinees. Oké, daarna David Gilmore met Comfortably Numb. En daarop aansluiten Numb Encore van J en dan JC. Oh ja, met een vraagtekentje erbij. Sowieso de vraag of we het wel of niet gaan doen natuurlijk. Dat is altijd wel even afwachten. Maar goed, dank voor je input. Want het kan voor de muzikale ketting, want daar hebben we het over. We doen daar niet te moeilijk om. Frans Bauer als laatste en de Chinees in de kettingreeks. Dus een Franstalig blaadje kan allemaal. En Chinees, dus China mag ook. Ja, helemaal goed. Ik vind het niet zo gek bedacht eigenlijk, ja. En ik vind dat ook wel een leuk nummer. Trouwens, die andere twee ook, hoor. Woutje lekker bezig. Cowboy Phil in België. Goedemiddag, Bob. En alle onderwegjes. Ik kan verder vandaag niet luisteren. Vorige week vrijdag heel veel verdiend. Philip is klaar met werken. Die stopt ermee. Die gaat rentenieren, denk ik. Nee hoor, hij zit met de taxi. Het was gewoon een goede werkdag. Geen tijd gehad om te eten. En afgelopen zaterdag heb ik het moeten bekopen met mijn gezondheid. Nou, het is zelfs zo erg. Dat wist ik ook niet. Maar dat lees ik nu pas. Dat Philip vandaag even naar de spoedeisende hulp van het UZA ziekenhuis gestuurd is. Morgenmiddag mag ik bellen voor de uitslag. Nou, heel veel sterkte, Philip. En pas op dat je echt niet overwerkt raakt. En dat heeft niks te maken met een beetje aanstelleritis, zeg maar. Denk om uw gezondheid, meneer. Voor de muzikale kenning komt vanuit Maine, ook waar de koffie naartoe is gegaan, Gardener in Maine. Erik Nijhoff nog met een ideetje voor de ketting. Dat doen we goed. Gelijk maar even meenemen dan. Tupau in China in your hand. Dat is inderdaad mooi, ja. Het porselein dat heel breekbaar is. Wel een goeie trouwens, ook. Nou, China, China Girl, China in your hand. We kunnen in China blijven. Kunnen we het dingetje nog draaien met sambal bij, bijvoorbeeld. Oh ja. Nou ja, en Jeroen laat weten dat hij er ook weer is. Ja, die Jeroen, die ene heb je al gehoord. Die andere niet. Dit is Jeroen van Rode, de koekjesman. Die is er weer bij nadat hij 3 weken vakantie heeft gehad. Tjollerik, heerlijk gehad. In Millau, in Frankrijk, in Millau dus, mag je ook zeggen. En daarna nog een beetje thuis geweest. Een beetje klussen en wielrennen ook. Nu heb ik de LZV weer geladen in Bergambacht voor Langendijk. We zeggen ook wel Langendijk. Fijne uitzending, groetjes van Jeroen Aviateur. Hey, goede rit vandaag ook weer, Jeroen. Fijn dat jullie een goede vakantie hebben gehad. Jij en de meiden. En bedankt voor de leuke foto's. Ga zo nog even mijn gemakje bekijken.

Roger Glover en Guess uit 74 en Love is All. En daarvoor Barabbas on the road again. Nou, dat zijn we inderdaad allemaal. Tenminste, ik niet. Ik heb de auto net weer aan de lader gezet. Ik heb wat storingen met de lader. Zeg maar, het snelladen gaat heel goed. Op een afstand, maar bij huis gaat het weer moeilijker. Het ligt niet aan de laadpaal, hebben ze gezegd. Het is uitgelezen, maar het ligt aan de hoog- en de laagspanning. Nou, het zal allemaal wel. Twee keer geprobeerd, ging niet. En de derde keer, ik roep niet hard. Maar hij is weer aan het laden. Nou, handig toch, als je morgen weer de deur uit moet. Ja. Dat is met elektrisch zo. Maar goed, het is niet anders. Ik moest het even regelen en dat is intussen wel weer gebeurd. Goedemorgen, voor de meesten onder ons is het alweer goedemiddag. Voor Erik in Canada nog niet. Wordt het tpao en China in your hand als eerste in de ketting? Of kiezen we bijvoorbeeld voor China Girl? Dat is ook leuk. Ik heb trouwens China Girl in de versie van David Bowie. De grote hit voor hem. Nou ja, één van de grote hits voor hem. In 1983, China Girl, 83. Of wordt het de versie van Iggy Pop? Dat kan ook, China Girl. Nou ja, duiken we zo meteen eventjes in. Over induiken gesproken. Ja, het wordt hoog tijd om eens even een duik te gaan nemen in het weeroverzicht voor Europa. Waarbij we even moeten gaan kijken wat de laatste verversing is. Het laatste weeroverzichtje gaat je voorschotelen. Niet het laatste van deze week hoor, maar de laatste gegevens. Met België voor de middag. Her en der komt er nog enkel buitje voor. Over het algemeen een droog weerbeeld waarbij zon en wolken elkaar afwisselen. En temperaturen 22 tot 24 graden worden bereikt. Maar lokaal langs de grens met Frankrijk zelfs van 25 vandaag. Met een westen tot noordwestenwind die zwak tot matig van kracht is. Vanavond is het nog lang droog en blijft het droog. En de zon blijft er ook volop bij. Halverwege de avond liggen de temperaturen nog tussen maar liefst 20 en 23 graden. Dus een afkoeling met 12 tot 17 graden is op zich niet zo gek ook. En ook morgen temperatuur in de ochtend al tussen de 2 en 24. En in de morgenmiddag komen de temperaturen tussen 25 en 27 graden uit aan de kust. Maar 28 tot zelfs 31 graden voor het overige. Kijk eens aan. En woensdag wordt een hete dag. 30, 34 of zelfs 35 graden qua middagtemperatuur. Dat is België vrij uitgebreid. Voor Italië geldt na lokaal wat pittige onweersbuien die we in het weekend hebben gehad. Neemt deze nieuwe week de kans op buien af. En het aantal zonuren in grote delen van het land worden echt uitbundig en vaak en veel. Met name in de berggebieden zoals Alpen en Appenijnezen. Elke dag wel in de middag wat stapelbewolking. En soms, niet altijd, kan er een bui uit voortkomen. Temperatuur loopt gedurende deze week geleidelijk aan op in Italië. In de tweede helft van de week in veel steden, Milaan, Florence, Rome, 35 tot ruim 40 graden Celsius. Ook op uitgebreide schaal tropische temperaturen voor Spanje met volop ruimte voor de zon. In steden als Sevilla en Madrid, Midden-Spanje, met temperaturen van 30 tot 35 graden. Alleen in het noorden van het land nog kans op buien. Lokaal zelfs met een onweersklap gaat in de loop van deze week ook daar de temperatuur verder omhoog met in het binnenland ruim 40 graden. 40 graden. De zon die schijnt dus volop. De kans op buien is maar klein. De beste bestemmingen voor iets koeler weer. 29 tot 33 graden aan de costa's van Spanje. Voor Frankrijk geldt ook op de meeste plekken een droog weerbeeld. Veel ruimte voor zon. In grote delen van het land is het gewoon weer heet. Op uitgebreide schaal dus tropisch warm met temperaturen van 33 tot 37 graden. Woensdag, overmorgen, net als in Nederland, misschien ook nog donderdag, lijkt de warmste dag te gaan worden. Parijs, dat tikt het kwik dan op 38 graden aan. Ook in de regio Bordeaux overwegend te droog. Te zonnig, maar vooral te heet door die bosbranden. Het gevaar op de bosbranduitbreiding is en blijft aanwezig. Dus ja, dat is toch die omgeving niet echt heel prettig om daar te vertoeven. En ook voor Reinhard en Martina. Heel veel sterkte met hun huisje in Bordeaux. Ik hoop echt dat het huisje er mag blijven staan. Voor Groot-Brittannië geldt Londen een droog weerbeeld. De zon erbij, de temperatuur gaat elke dag deze week iets omhoog. Nu 5 of 26 graden vandaag, maar halverwege deze week meet Londen er straks dan 33 graden. Wales, temperaturen van 21 nu tot 26 graden deze week. En Schotland, daar is het, nou, qua temperatuur prima. Edinburgh, 20, 22 graden maximaal, maar wel een stuk wisselvalliger. In Duitsland is de week licht wisselvallig gestart. Een afwisseling van zon, wolken en nog wel wat buien. Temperaturen Zuid-Duitsland 25, Berlijn 22 graden.
Met alle nare zaken die gebeurd zijn. Bij de Pride natuurlijk. In de loop van deze week gaat ook in Duitsland de temperatuur verder opklimmen. Op uitgebreide schaal tropische temperaturen van 33 tot 38 graden Celsius. Misschien in het zuidwesten zelfs nog 39 graden. En nog twee Alpenlanden, Oostenrijk en Zwitserland. Enkele regen- en onweersbuien hadden we in het weekend in Oostenrijk en ook in Zwitserland. Pittig van karakter. De nieuwe week is droog gestart. Alleen in de berggebieden kunnen elke dag wat stapelwolken mogelijk uitgroeien tot een bui. Wenen, Oostenrijk 30 graden nu. Laten we deze week ruim 35 graden. En dat geldt eigenlijk ook voor het weerbeeld. Voor Zwitserland dus onweersbuien in het weekend. Het wordt nu weer droger en ook heter deze week. Temperatuur loopt geleidelijk aan op naar zo'n 35 graden in het laagland. Tot zover het overzicht. Wil je er wat aan toevoegen? Heb je zelf een temperatuur die je even wil doorgeven? Kom er maar mee. Ik ben heel benieuwd. Messenger Bob van Beten, bob@kbcradio.nl. En de eerste schakel in de ketting dient zich zometeen aan. Eerst nog even gaan we kaperen varen. Kaperen varen uit 1974 van de Nederlandse groep Fungus.

0: Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Beveiligers op Schiphol dreigen met acties omdat de vakbonden CNV en FNV niet verder zijn gekomen in het overleg met de luchthaven en zeggen te zijn uitonderhandeld. Sinds de invoering van de helmplicht lopen snorfietsers minder vaak hoofdletsel op bij een ongeluk. Het aantal branden in meterkasten neemt toe doordat er steeds meer warmtepompen, laadpalen en zonnepanelen aan worden gekoppeld. En prins Bernhard van Oranje gaat al zijn zakelijke belangen verkopen. In zijn portefeuille zitten onder meer deelnemingen in circuit Zandvoort, het Mediapark in Hilversum, heel veel vastgoed en een IT-bedrijf. Het weer wisselend bewolkt met steeds meer zonnige perioden en met name in het oosten ook kans op wat lichte regen. De temperatuur ligt rond de 22 graden en er waait een matige westenwind.
1: Dit is even de hart van de ANWB. Er staat een file op de A1 Hengelo richting de Duitse grens. 3 kilometer, een 10 minuten vertraging door de controles. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem. Tussen afrit Beek en Duiven een half uur vertraging. 9 kilometer file door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. A17 Roosendaal-Dordrecht door werkzaamheden op de A16 bij de Moerdijkbrug. 2 kilometer file bij knooppunt Klaverpolder. Op de A76 Geleen-Aken bij de Duitse grens. 4 kilometer file, 10 minuten vertraging.
2: Jij altijd al Turkse fluit willen hebben op vrachtauto? Turkse fluit. En jouw vrouw wordt niet boos. Turkse fluit is mooiste fluit. Hé, hey, is een mooie fluit, hè?
3: Oh, is mooie Turkse fluit.
2: Is een mooie fluit voor op vrachtauto niet? Jij thuiskomen, jij fluit, jouw vrouw eten klaar.
3: Oh, dat is mooi.
2: Turkse fluit is mooi. Turkse fluit 24 volt en Turkse fluit 12 volt. Bestel nu de originele Haido Turkse fluit. Bij kbcimport.com.

dat was hem dan. Dit was dan David. David Bowie. En halverwege wisselden we van David Bowie. Nu de afkondiging. China Girl uit 1983. We begonnen met Iggy Pop. China Girl uit 1977. Toen werd het origineel uitgebracht door Iggy Pop op zijn album Idiot. Idioot dus, zeg maar. Iggy Pop. Geschreven door David Bowie en Iggy Pop in het jaar 1976. David had er een grote succes mee. Zelfs een dikke nummer 1 hit bij ons in Nederland. China Girl in 1983 dus. Zo, dan ben je weer op de hoogte. Ik moest even gauw die mix maken. Het was qua tempo iets anders. Maar ik denk, nou, we rammen hem er gewoon doorheen. Dan hebben ze dus alle twee. Voor de muzikale ketting bestaande uit schakel 1. Iggy Pop, China Girl en David Bowie, China Girl. Zeg maar 1A, 1B. En dat brengt ons bij de tweede. En wat gaan we dan doen? Nou ja, er liggen nog een aantal suggesties. Dus die ga ik zo meteen even meenemen. Ideeën zijn welkom. bob@kbcradio.nl. En messenger Bob van Beten. Is de andere mogelijkheid natuurlijk, ja. Bart Bijls, BB. Zo. Nog 6 weken. En dan heb ik 2 weken vakantie. Wat een mooie aftelling heb je dan. 6 weken is best wel lang. Dan had je vroeger vakantie van school, zeg. Dan dacht je, wat een eeuwigheid. Het duurde ook heel lang voordat het er was. Maar dan had je ook een tijd vakantie, niet te geloven. Dus, nu nog 6 weken werken, dan 2 weken vakantie voor BB Bart Bijls. Ja, Bob en onderwegjes en luistervinkjes. Helaas nog heel lang wachten. Dus gewoon naar het werk gaan. Ik sta te los in Delfzijl en mijn tweede vracht van 32 ton natronloog. Maar dat ligt er niet om, dat mag duidelijk zijn. Heel goed bezig. Natronloog. N-A-O-O-H, volgens mij. N-A-O-H, als ik me niet vergis. Ik moet even denken aan mijn scheikundelessen. Op de MAVO en de HAVO. MAVO was nog oké. Op de HAVO snapte ik er geen snars meer van. En misschien op de MAVO ook al, die ben ik er doorheen gefietst op de een of andere manier. Oké, natronloog dus. Graag een bakkie koffie met melk. Geen natronloog, hè? Dat is genoeg, hè? Denk ik. En omdat het middag is, de kantinejuf die biedt ze aan, hè, de gratis verkrijgbare tosti's in hamkaas of kaasvariant. Al dan niet met een beetje curry, dan wel satésaus of wat je er ook op wil. Ketchup mag ook. Ik sta te los in Delfzijl, dus succes daar. Oh, jij wil ook inderdaad, lees ik nu een tosti hamkaas. Nou ja, Corrie, kom wel goed, denk ik. De kantinejuf zit hier beneden. Ja, ik ben het weekend niet naar Assen geweest. Zaterdag moest ik namelijk werken. Dus ja, volgend jaar meer geluk. Oké. Nou, ik had gehoopt dat ik nog wat mensen zou tegenkomen in de mailbox of in Messenger die wel geweest waren, die wat foto's hadden gestuurd. Maar ik heb weinig gezien. Wel op Facebook, maar nog niet rechtstreeks. Allemaal een fijne werkdag en of werkweek en of vakantie. Ja, er zijn natuurlijk wel mensen die aan het vakantie vieren zijn. Maar jij hebt dat nog te goed. Dat scheelt in elk geval. Nog even aan José, Kees en Buk. Nou, niet helemaal, denk ik dan. Of is Bucky wel mee geweest? Want jullie zijn naar Hongarije geweest aan de Formule 1 race. Max toch tweede geworden gisteren. Bob onderweg is luistervinkjes. Wij zijn erbij vanuit Limburg. En we zijn onderweg naar Beverwijk. Om ons vriendje weer op te halen. Die hebben we gemist, natuurlijk ja. Maar het is iets beter dat Buk de hond niet mee is gegaan, denk ik. Fantastische raceweekend hebben we gehad in Hongarije. En maken voor nu een fijne uitzending van de groetjes van Kees, José. 2 van de 3 musketeers, ja zeker. Ik zit nog even naar de foto's te kijken die jullie hebben gestuurd. Wat een leuke foto's allemaal. Wat een happy. Ja, natuurlijk. En helemaal leuk om toch eventjes met elkaar... toch wel het team van Max te ondersteunen. Max in het bijzonder zelf ook, hè. Onderweg op KBC, zoals beloofd, zometeen schakel 2 in de muzikale ketting. Maar eerst Patty Austin en dan Ryan Michael Walden. Gimme, gimme, gimme. Ik zie hier ook een foto dat het heel slecht weer is geweest. Maar over het algemeen ook mooie foto's. Ga nog even kijken zo. Dank voor het sturen.

0: van 8 uur 1987. Een paar weken is in dat jaar nog gestaan. Week 50, 51 en 52. Toen hield het jaar op. Waarvoor Tipau ging er nog lekker verder. Ze stonden in de tweede week van januari in de Nederlandse top 40, nummer 1 met dit nummer. In totaal zo'n bijna 3 maanden hebben ze erin gestaan. China in your hand. Doe voorzichtig met het porselein, zeg ik dan. Dat was de tweede schakel in de ketting. En ja, dat brengt ons heel gemakkelijk bij China. Grove van de Doobies.
1: De muziekketting, schakel 3.
0: Lekker toch? De Doobie Brothers. De Doobies op KWC uit het jaar 1973. Als derde schakel. En daarmee de mooie afsluiting vandaag. Maar nog niet helemaal zijn we weg hoor.

zijn we verzopen met z'n allen in de bakel. Het ging van 0 naar de 100%. Maar Flem, het is pas 10 uur.

0: 100%.
1: Mart Hoogkamer en Flemming. 100%. Ja, dit is hem. Dit is niet 100%. Ik zeg niks. Nee, dit is KBC Radio op de Middengolf. 891. Middengolf 1008. Ja, lekker twee middengolffrequenties. En natuurlijk de streams via kbcradio.nl. En de radio-app kun je dit programma beluisteren. En niet te vergeten via dit programma dan ook Hollands Palet, Den Haag Totaal en paragaanradio.nl. Live. Live and kicking. Even nog voor die muzikale ketting, want er kwamen weer leuke reacties op. Goed gedaan. Iggy Pop en David Bowie, ze schreven het nummer samen. China Girl, schakel 1 in de ketting. China in Your Hands van T-Pau. En wat een geweldig nummer vind ik dat. Ja, ik vond het vroeger, dat wil zeggen toen het uitkwam, dacht ik van ja, het is wel een goede plaat. Maar ik was niet super enthousiast. Ik was wel enthousiast van het nummer, mooi. Maar ik vond heel veel muziek leuk in 87, 88. En nu denk ik, wauw, wat een goed nummer is het eigenlijk geweest. En nog steeds, China in Your Hands van T-Pau, de voorzet die Erik gaf vanuit Canada. En hij zegt ook, het is een heerlijke ethisch hit. Ja, ik hou er ook van, moet je zeggen. Heerlijk. Jeugdherinneringen komen zo weer terug. En GG, een beetje laat voor Gerard Grootkazijn een bakkie koffie. Want hij heeft geladen in Tolen. Gaat nu verder met de rondje Zeeland. Dus als je nog een bakkie zwart voor me hebt, dan heel erg graag. Natuurlijk heb ik dat voor je. Tot zover deze onderweg Alive and Kicking bij KBC. Meer dan 50 jaar popmuziek en Mark met het zoutuur. Om 3 uur staat je te wachten en blijf lekker luisteren. Veilige kilometers. Het was een mooie aftrap deze week van Onderweg. Tot morgen.

Senna Spyro. Wil ik je nog een keer bedanken? Ja, bedankt voor de eerste aflevering van deze week. Het was weer een feestje. Graag morgen weer tussen 11 en 1 uur hier bij KBC Radio. Dat is ook via baddengaanderadio.nl en Hollands Paletten Draag Totaal. En blijf lekker luisteren voor meer dan 50 jaar pop.

0: grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Iran meldt dat het land de controle over de straat van Hormuz behoudt en voorlopig niet opnieuw met de Verenigde Staten wil onderhandelen. Dat zegt het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken na het besluit van de Amerikaanse president Trump om nieuwe bombardementen te pauzeren. Volgens Washington is daarmee ruimte ontstaan voor diplomatie, maar Teheran ziet dat dus anders. In het centrum van de Iraanse hoofdstad hangt een enorm billboard dat de wraak op de Amerikaanse president Trump aankondigt. Voor de zware mishandeling van een beveiliger in Nijmegen vorige week hebben zich nu twee minderjarige jongens bij de politie gemeld. En die is nu op zoek naar nog twee andere verdachten. Als zij zich niet melden voor woensdag worden er herkenbare beelden van hen verspreid. De beveiliger werd vorige week in de nacht van dinsdag op woensdag tijdens de Nijmeegse Vierdaagse Feesten geslagen en getrapt bij de fietsenstalling op het Stationsplein. Het slachtoffer liep daarbij zware verwondingen op. Beveiligers op Schiphol dreigen met acties omdat de vakbonden CNV en FNV niet verder zijn gekomen in het overleg met de luchthaven en zeggen te zijn uitonderhandeld. Volgens de bonden zijn de plannen van Schiphol onvoldoende om de hoge werkdruk en gezondheidsklachten aan te pakken. Ze eisen onder meer een hitteprotocol en een veel betere bezetting op de security controllers. De bonden beraden zich daarom nu op mogelijke collectieve acties. Wanneer die komen is nog niet bekend. En prins Bernhard van Oranje gaat al zijn zakelijke belangen verkopen. In zijn portefeuille zitten onder meer deelnemingen in circuit Zandvoort, het Mediapark in Hilversum, heel veel vastgoed en een IT-bedrijf. De prins draagt al zijn belangen over aan zijn zakenpartners Menno de Jong en Koen Groeneveld. Over de verkoopprijs zijn geen mededelingen gedaan. Bernhard is in de volksmond bekend als de Pandjesprins. Hij zou er zo'n 600 in Nederland in bezit hebben, waarvan alleen al 350 in Amsterdam. Het weer wisselend bewolkt met steeds meer zonnige perioden en met name in het oosten ook kans op wat lichte regen. De temperatuur ligt rond de 22 graden en er waait een matige westenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens 4 kilometer file tussen Zevenaar en de Duitse grens. De vertraging is 20 minuten. 10 kilometer file op de A12 Oberhausen-Arnhem tussen de Duitse grens en Duiven door een ongeluk. 25 minuten vertraging. De weg is wel vrij. A17 Roosendaal-Dordrecht door de werkzaamheden aan de Moerdijkbrug. 2 kilometer file, 10 minuten vertraging. En 10 minuten vertraging op de A73 Nijmegen-Maasbracht tussen Knoopend Ewijk en Malde. 10 kilometer file.
3: Extremely hot summer, with the mighty KBC. The mighty KBC, where the music never stops.

Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.

0: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Iran meldt dat het land de controle over de straat van Hormuz behoudt en voorlopig niet opnieuw met de Verenigde Staten wil onderhandelen. Voor de zware mishandeling van een beveiliger in Nijmegen vorige week hebben zich nu twee minderjarige jongens bij de politie gemeld. En die is nu op zoek naar nog twee andere verdachten. Als zij zich niet melden voor woensdag worden er herkenbare beelden van hen verspreid. Beveiligers op Schiphol dreigen met acties omdat de vakbonden CNV en FNV niet verder zijn gekomen in het overleg met de luchthaven en zeggen te zijn uitonderhandeld. En prins Bernhard van Oranje gaat al zijn zakelijke belangen verkopen. In zijn portefeuille zitten onder meer deelnemingen in circuit Zandvoort, het Mediapark in Hilversum, heel veel vastgoed en een IT-bedrijf. Het weer wisselend bewolkt met steeds meer zonnige perioden en met name in het oosten ook kans op wat lichte regen. De temperatuur ligt rond de 22 graden en er waait een matige westenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Mijn naam is Rijn Baarbond van de ANWB. Op de A12 is het druk in de richting van Duitsland. Vanaf Zevenaar sta je 3 kwartier in de file door de Duitse grenscontroles. En op de A12 richting Arnhem is een ongeluk gebeurd tussen de Duitse grens en Duiven. De weg is inmiddels weer vrij, maar reken op 15 minuten oponthoud. De A17 richting Dordrecht wordt gewerkt aan de Moerdijkbrug en daarom sta je tussen Moerdijk en knooppunt Klaverpolder 15 minuten in de file. Dan nog de A29, Bergen op Zoom, Rotterdam. In beide richtingen tussen knooppunt Sabina en knooppunt Hellegatsplein. 15 minuten vertraging door schade aan het wegdek.

Hallo, ik ben Camille Jansen en ik presenteer iedere zaterdagavond het New Country programma Hits from the Heartland op KBC Radio. Je hoort onder andere de Country Classic, de Mighty Roadroller, Spotlight On, een mini-special van een groep of artiest, de Dutch Barn en een overzicht van de Billboard Country Airplay Top 10. Dus voor de Best New Country luister je elke zaterdagavond van 11 tot 1 naar de Mighty KBC op 891

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op ABC.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Vanochtend zijn er 3 vrouwen gewond geraakt bij een steekpartij in het centrum van de Franse hoofdstad Parijs. De verdachte werd kort na de aanval opgepakt door de politie. Het incident gebeurde rond 11:30 bij Place de Clichy. De slachtoffers zijn 19, 24 en 36 jaar oud en liggen inmiddels in het ziekenhuis. Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken is er niemand in levensgevaar. Over het motief van de dader is nog niets bekend. Zijn identiteit is ook nog niet bekendgemaakt. De komende dagen zijn cruciaal in de strijd tegen de natuurbranden in Spanje. Buitenlandminister Grande Marlaska waarschuwt dat de weersomstandigheden vanaf woensdag het blussen veel moeilijker maken. In Spanje en Frankrijk zijn al honderdduizenden mensen geëvacueerd. Door de hitte, de droogte en de dichte begroeiing verspreiden de branden zich nu razendsnel. De Spaanse premier Sanchez noemt de branden een gevolg van de klimaatcrisis en stelt daarom een panel van klimaatwetenschappers in. Iran meldt dat het land de controle over de straat van Hormuz behoudt en voorlopig niet opnieuw met de Verenigde Staten wil onderhandelen. Dat zegt het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken na het besluit van de Amerikaanse president Trump om nieuwe bombardementen te pauzeren. Volgens Washington is daarmee ruimte ontstaan voor diplomatie, maar Teheran ziet dat dus anders. In het centrum van de Iraanse hoofdstad hangt een enorm billboard dat de wraak op de Amerikaanse president Trump aankondigt. En er is ook weer goed nieuws voor het Gelderse Eerbeek, want papierfabriek Folding Boxboard maakt een doorstart. Daardoor blijven 180 van de 220 banen behouden. De fabriek ging eind vorige maand failliet door onder meer hoge energiekosten en toenemende concurrentie. Volgens de curator willen 2 investeerders de papierproductie combineren met het opwekken van energie. De fabriek wil de productie daarom zo snel mogelijk weer opstarten. Eerder gingen er ook al 2 andere papierfabrieken in Eerbeek dicht. Het weer wisselend bewolkt met steeds meer zonnige perioden en met name in het oosten ook kans op wat lichte regen. De temperatuur ligt rond de 22 graden en er waait een matige westenwind. Tot zover het radionieuws.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem door een ongeluk 11 kilometer file tussen de Duitse grens en Duiven. De weg is weer vrij, de vertraging is een kwartier. Een half uur vertraging op de A17 Roosendaal-Dordrecht tussen Moerdijk, Havens en Knoopend Klaverpolder. Door de werkzaamheden aan de Moerdijkbrug is dat op de A16. Op de A29 is een slagboom aangereden bij de Haringvlietbrug. Richting Rotterdam staat het stil 7 kilometer vanaf knooppunt Sabina. Richting Bergen op Zoom vanaf afrit Oud-Beijerland ook 7 kilometer stilstaand verkeer. En ook op de N59 staat het stil daardoor richting Hellegatsplein. 4 kilometer file in beide richtingen.
4: Mighty KBC, where the music never stops.

0: schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van Hyclean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen. Tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. Hyclean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.

0: Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Vanochtend zijn er 3 vrouwen gewond geraakt bij een steekpartij in het centrum van de Franse hoofdstad Parijs. De verdachte werd kort na de aanval opgepakt door de politie. Niemand is in levensgevaar. De komende dagen zijn cruciaal in de strijd tegen de natuurbranden in Spanje. Buitenlandminister Grande Marlaska waarschuwt dat de weersomstandigheden vanaf woensdag het blussen veel moeilijker maken. Iran meldt dat het land de controle over de straat van Hormuz behoudt en voorlopig niet opnieuw met de Verenigde Staten wil onderhandelen. En er is ook weer goed nieuws voor het Gelderse Eerbeek, want papierfabriek Folding Boxboard maakt een doorstart. Daardoor blijven 180 van de 220 banen behouden. Het weer wisselend bewolkt met steeds meer zonnige perioden en met name in het oosten ook kans op wat lichte regen. De temperatuur ligt rond de 22 graden en er waait een matige westenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast een aantal korte files op dit moment, de meeste vertraging op de volgende wegen. De A12, Duitse grens richting Arnhem. Daar gebeurde eerder vanmiddag een ongeluk bij Duiven. De weg is vrij, maar de vertraging is nog 10 minuten. De A17, Roosendaal richting Dordrecht. Voor knooppunt Klaverpolder bijna een half uur oponthoud. En dat heeft te maken met de werkzaamheden op de A16. Dan de A22, Beverwijk richting Velzen. Daar wordt aan de weg gewerkt bij de A9 bij IJmuiden. Er staat 5 kilometer file met 20 minuten vertraging. En tenslotte de N59, Zierikzee richting Hellegasplein. Bij Hellegasplein is een auto gestand met pech en dat kost je een kwartier.
2: Spreek.
3: Ja, Breker, kom dan maar even uit. Hier is de spuitelf op de truck.
2: Ja, goedemiddag. Het is hier met Roderick van Overloop, zeg, kerel. Goedemiddag, zeg. Ik kan jullie bijna niet verstaan, zeg.
3: Ja, Roderick, wij kunnen jou ook niet verstaan. Het klinkt een beetje kak.
2: Verrek, zeg. Dus jullie verstaan mij ook niet?
3: Nee, wij kunnen jou niet verstaan, nee.
2: Dat meen je niet, zeg, hé. Moet ik zeker weer een nieuw bakkie gaan kopen?
3: Volgens mij, Roderick, moet je gewoon een nieuw bakkie gaan kopen. Stay tuned.
4: De echte professionals kiezen voor Serio wireless antennes. Deze zijn geschikt voor 4G LTE MIMO, wireless LAN, Tetra en GSM. Maar ook voor al uw andere communicatietoepassingen en oplossingen. Voor een betrouwbare Europese kwaliteitsantenne kijkt u snel op serioantenne.nl. Serio wireless antennes.
2: Brik.
3: Ja, Breker, kom maar.
2: Hé, met Roderick hier weer. Ik heb een nieuw bakkie. Kun je me nu wel verstaan?
3: Nee, Roderick, het klinkt nog steeds heel erg kak. Ik ben bang dat je nu weer een nieuw bakkie moet gaan kopen.
2: Dat meen je niet, zeg. Moet ik zeker weer een nieuw bakkie gaan kopen?
5: Koop je CB bij KBC.
6: Roger.
5: Ga naar kbcimport.com.

0: the ground.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radio nieuws. Sinds dit weekend rijden er veel minder vrachtwagens over de Merwedebrug in de A27. Dat zegt Rijkswaterstaat nadat er speciale camera's zijn ingezet om het vrachtverbod te handhaven. De precieze afname is nog niet bekend. Ook worden de eerste kentekens van overtreders nu gecontroleerd. Over het aantal boetes en het onderzoek naar de problemen met het staal in de bogen van de brug is nog niets bekend. Het vrachtverkeer mag niet meer over de Merwedebrug rijden omdat de staalconstructie is verzwakt. Vanochtend zijn er 3 vrouwen gewond geraakt bij een steekpartij in het centrum van de Franse hoofdstad Parijs. De verdachte werd kort na de aanval opgepakt door de politie. Het incident gebeurde rond 11:30 bij Place de Clichy. De slachtoffers zijn 19, 24 en 36 jaar oud en liggen inmiddels in het ziekenhuis. Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken is er niemand in levensgevaar. Over het motief van de dader is nog niets bekend, zijn identiteit is ook nog niet bekendgemaakt. Wereldwijd zijn er afgelopen donderdag op 23 juli meer commerciële vluchten uitgevoerd dan ooit tevoren. Volgens Flight Radar 24 ging het om ruim 153.000 vluchten op één dag. Experts verwachten dat de komende jaren het vliegverkeer nog verder blijft groeien. Tegelijkertijd neemt ook de impact op het klimaat toe. De luchtvaart is nu goed voor zo'n 2,5-3% van de wereldwijde CO2-uitstoot en is moeilijk te verduurzamen. De uitstoot van de luchtvaart steeg de afgelopen 20 jaar met ruim 30%. En er is ook weer goed nieuws voor het Gelderse Eerbeek, want papierfabriek Folding Boxboard maakt een doorstart. Daardoor blijven 180 van de 220 banen behouden. De fabriek ging eind vorige maand failliet door onder meer hoge energiekosten en toenemende concurrentie. Volgens de curator willen 2 investeerders de papierproductie combineren met het opwekken van energie. De fabriek wil de productie daarom zo snel mogelijk weer opstarten. Eerder gingen er ook al 2 andere papierfabrieken in Eerbeek dicht. Het weer wisselend bewolkt met steeds meer zonnige perioden en met name in het oosten ook kans op wat lichte regen. De temperatuur ligt rond de 22 graden en er waait een matige westenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast toch altijd een aantal korte files met hooguit zo'n 5 minuten oponthoud. De meeste vertraging op de volgende wegen. De A12 Arnhem richting Duitsland. Bij de grenscontrole staan nu 10 minuten oponthoud. De andere kant op dezelfde A12, vanuit Duitsland naar Arnhem. Voor Duiven gebeurde er een ongeluk. De weg is vrij, vertraging ook nog 10 minuten. Dan wordt er nog altijd gewerkt op de A16 van Breda naar Rotterdam, net voor de Moerdijkbrug. Daar is de rechterrijstrook dicht, vertraging is 20 minuten. En daardoor ook nog altijd een file op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht voor de aansluiting met de A16, bijna een half uur oponthoud.

velletjes al gehad in deze aflevering van ons Zouten Uur. Eurythmics waren dat en Right By Your Side. Veel geleerd van de familie De Mol. Over een half uur meer daarover. Ook vandaag weer draaitafels aan bak en stuurboord. Bob doet de techniek. En we zijn er klaar voor. Ik zal maar zeggen voor de hits van America, de Doobies. En we hebben nog de Surfers. En de gebroeders Gibb uit Australië. Die kwamen oorspronkelijk uit Engeland. Ja, veel geleerd van de familie De Mol. Blijft dus bij ons. Nu snel Good Times, Better Times. Hier is Cliff Richard.

0: Muziek uit de tijd van de zeezenders. Het Zoute Uur.
1: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd. Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe. Gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
2: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Sinds dit weekend rijden er veel minder vrachtwagens over de Merwedebrug in de A27. Dat zegt Rijkswaterstaat nadat er speciale camera's zijn ingezet om het vrachtverbod te handhaven. Vanochtend zijn er 3 vrouwen gewond geraakt bij een steekpartij in het centrum van de Franse hoofdstad Parijs. De verdachte werd kort na de aanval opgepakt door de politie. Niemand is in levensgevaar. Wereldwijd zijn er afgelopen donderdag op 23 juli meer commerciële vluchten uitgevoerd dan ooit tevoren. Volgens Flightradar24 ging het om ruim 153.000 vluchten op één dag. En er is ook weer goed nieuws voor het Gelderse Eerbeek, want papierfabriek Folding Boxboard maakt een doorstart. Daardoor blijven 180 van de 220 banen behouden. Het weer wisselend bewolkt met steeds meer zonnige perioden en met name in het oosten ook kans op wat lichte regen. De temperatuur ligt rond de 22 graden en er waait een matige westenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast een aantal korte files een paar bijzonderheden op de weg. Om te beginnen de A4 Antwerpen richting Rotterdam. Bij het tolen is een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is dicht. Vertraging een kwartier. A12 Arnhem-Duitsland. Bij de grenscontrole is ook een kwartier op onthoud. De A16 Breda-Rotterdam. Bij de werkzaamheden voor de Moerdijkbrug. Bij de Moerdijkbrug staat 9 kilometer file met bijna 20 minuten op onthoud. En daar er ook nog altijd een file op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht. Voor knooppunt Klaverpolder een half uur extra reistijd. Zelfs. En de A29 Rotterdam richting Bergen-op-Zoom. Bij Numansdorp gebeurde ook een ongeluk. 4 kilometer file is het gevolg met 20 minuten vertraging.

Wat gaat zo'n uurtje radio op KBC-radio toch snel? We hadden er alweer twee. Eén van de surfers uit 1978, Windsurfing. Leuk liedje. En net Pilots en Magic. Ik had iets beloofd, een leuk verhaaltje over de familie De Mol. In mijn tijd bij de Nederlandse tak van Radio Noordzee Internationaal leerde ik veel van directeur John De Mol. Hij was soms streng, doch rechtvaardig en aardig. In die tijd heb ik veel geleerd. En tegenwoordig werk ik wel samen met iemand die bij zijn zoon, de zoon van John, bij Talpa heeft gewerkt. Ook een John dus, hè? Bij de huidige senior dus. En het valt ons op dat wij in positieve zin door de beide De Mollen zijn beïnvloed. Over werken en leiding geven hebben wij dezelfde inzichten. Frappant toch. Snel door met de muziek. En dat is de beloofde muziek van de Bee Gees, de Gebroeders Gibb. En dat overgevoelige World.

0: KBC Radio.
1: Dit programma en alle commerciële boodschappen daarin hebben uitsluitend historische waarde.
2: Enthousiasten opgelet. 5, 6 en 7 februari brengt Ahoy een internationaal indoor motorsportgala. Een wereldprimeur met de grootste kampioenen. Motocrosses, trials, speedway races en vele bekende artiesten. Een fantastisch motorfestijn.
3: Dat kan alleen in Ahoy!
4: Remia Verrassing. Exclusief uit Beieren, romantische kop en schotels. Uw Remia-leverancier heeft ze. 2 stuks voor 35 pasteurmerken en maar 1,50 bijbetaling. Allee!

0: Neem king-size Coca-Cola. Een reuze fles tegen een reuze dorst.
1: Drink uw glas leeg, schenk nog maar een keer.
2: Het is nieuw, maar het geurt als vanouds. Douwe Egberts roodmerk koffie. Nu ook vacuüm verpakt. Kant en klaar gemalen voor uw snelfilter. Nieuw roodmerk vacuüm. Van Douwe Egberts.

Even terugkijken via de achteruitkijkspiegel Stevie Wonder en That Girl. En net Demasiado Corazon. Mijn Spaans is toch ook niet je van het. Mink de Ville. Ik laat je achter bij Elaine Page. Mooie dag nog en blijf bij ons bij KBC Radio.

snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd. Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe. Gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.

0: is Ewald van Lint met het radionieuws. Ook in Nederland neemt het risico op natuurbranden de komende dagen toe. Volgens de brandweer zijn de natuurgebieden door de aanhoudende droogte nog altijd kurkdroog. En als het warmer wordt en de wind aantrekt, kan de situatie snel verslechteren. De brandweer roept daarom alle recreanten en andere bezoekers van natuurgebieden op om extra voorzichtig te zijn. Nederland is volgens deskundigen nog onvoldoende voorbereid als er meerdere grote natuurbranden tegelijkertijd plaatsvinden. De Duitse bondskanselier Merz zegt dat de aanslag tijdens de Pride in Berlijn van zaterdagavond niet zonder gevolgen mag blijven. Zo wil hij laten onderzoeken hoe de verdachte ongehinderd kon toeslaan. Volgens Merz was de aanval gericht tegen de queergemeenschap en de open samenleving van Duitsland. De 21-jarige verdachte werd gisteren een dag na de aanslag door de politie doodgeschoten. Hij was al eens veroordeeld en zou zich hebben willen aansluiten bij terreurgroep Islamitische Staat. Sinds dit weekend rijden er veel minder vrachtwagens over de Merwedebrug in de A27. Dat zegt Rijkswaterstaat nadat er speciale camera's zijn ingezet om het vrachtverbod te handhaven. De precieze afname is nog niet bekend. Ook worden de eerste kentekens van overtreders nu gecontroleerd. Over het aantal boetes en het onderzoek naar de problemen met het staal in de bogen van de brug is nog niets bekend. Het vrachtverkeer mag niet meer over de Merwedebrug rijden omdat de staalconstructie is verzwakt. En het Afrikaanse land Tjaad trekt zich terug uit het internationaal strafhof in Den Haag. Volgens het land is het hof niet effectief genoeg en is er te weinig aandacht voor alle werelddelen. De uittreding gaat pas over een jaar officieel in, tot die tijd geldt er een wachttijd. Tjaad kwam eerder in opspraak omdat het de voormalige Soedanese president Omar al-Bashir niet arresteerde voor genocide, ondanks een arrestatiebevel van het strafhof. Dat ICC bepaalde toen dat Tjaad zijn verplichtingen als ICC-lid had verzaakt. Het weer wisselend bewolkt met steeds meer zonnige perioden en met name in het oosten ook kans op wat lichte regen. De temperatuur ligt rond de 22 graden en er waait een matige westenwind. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. 100 kilometer file in totaal met de meeste vertraging op de volgende wegen. De A2 Utrecht richting Den Bosch voor Waardenburg 11 kilometer met 20 minuten oponthoud. Een ongeluk op de A4 van Antwerpen naar Rotterdam tussen Zoomland en afrit Tolen. De rechterrijstrook is dicht en dat kost je 10 minuten. De werkzaamheden op de A16 van Breda naar Rotterdam bij de Moerdijkbrug zorgen voor 9 kilometer file met een half uur vertraging. De rechterrijstrook is dicht. A22 Beverwijk-Velsen voor Beverwijk nog eens een half uur oponthoud. En tenslotte de A256 Goes richting Zierikzee bij Wolfhartsdijk 3 kilometer file met 10 minuten vertraging. Extremely hot summer with the mighty KBC. The mighty KBC, where the music never stops.

0: Jouw hits. Jouw station.
1: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
2: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Ook in Nederland neemt het risico op natuurbranden de komende dagen toe. Volgens de brandweer zijn de natuurgebieden door de aanhoudende droogte nog altijd kurkdroog. De Duitse bondskanselier Merz zegt dat de aanslag tijdens de Pride in Berlijn van zaterdagavond niet zonder gevolgen mag blijven. Zo wil hij laten onderzoeken hoe de verdachte ongehinderd kon toeslaan. Sinds dit weekend rijden er veel minder vrachtwagens over de Merwedebrug in de A27. Dat zegt Rijkswaterstaat nadat er speciale camera's zijn ingezet om het vrachtverbod te handhaven. En het Afrikaanse land Tjaad trekt zich terug uit het internationaal strafhof in Den Haag. Volgens het land is het hof niet effectief genoeg en is er te weinig aandacht voor alle werelddelen. Het weer wisselend bewolkt met steeds meer zonnige perioden en met name in het oosten ook kans op wat lichte regen. De temperatuur ligt rond de 22 graden en er waait een matige westenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Bijna 100 kilometer file deze maandagmiddag in totaal. De meest opvallende files op de volgende wegen. De A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Everdingen en Waardenburg staat 6 kilometer file met 20 minuten vertraging. De A16 Breda Rotterdam. Voor Dordrecht bij de wegwerkzaamheden is de rechte rijstrook dicht en dat kost je een half uur. Op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht, daar is een ongeluk gebeurd bij de Moerdijk. De weg is op dit moment ook dicht en het gaat zeker tot vanavond 8 uur duren. Omrijden kan via de Haringvlietbrug over de A59 en de A29. En tot slot de A27 bij Daag Gorkum. Voor de brug bij Gorkum staat 6 kilometer file met een kwartier op onthoud.
4: Jij altijd al Turkse fluit willen hebben op vrachtauto? Turkse fluit. En jouw vrouw wordt niet boos.
5: Turkse fluit is mooiste fluit.
4: Hé, hey, is een mooie fluit, hè?
5: Oh, is mooie Turkse fluit.
4: Is een mooie fluit voor op vrachtauto niet?
5: Jij thuiskomen, jij fluit, jouw vrouw eten klaar.
4: Oh, dat is mooi.
5: Turkse fluit is mooi. Turkse fluit 24 volt en Turkse fluit 12 volt.
6: Bestel nu de originele Haido Turkse fluit. Bij kbcimport.com.

Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.

0: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Een 35-jarige Nederlander is doodgevonden in een hotelkamer net over de grens in het Duitse Rees. De politie gaat uit van een geweldsmisdrijf en zoekt een verdachte. Volgens Duitse media is het slachtoffer mogelijk gewurgd. De man werd levenloos aangetroffen nadat hij niet uitcheckte. Over de toedracht van het geweldsmisdrijf is verder nog niets bekend. Er is ook nog niemand aangehouden. Wel kwam een man samen met de Nederlander bij het hotel aan en ging daarna met hem mee naar zijn kamer. Op het Malawi-meer in Zuidelijk Afrika wordt gezocht naar 4 vermiste Nederlanders. Ze verdwenen nadat ze gisteren met een speedboot vanuit Tanzania naar Malawi waren vertrokken. Ook 3 lokale bemanningsleden zijn vermist. Hulpdiensten zijn een zoekactie gestart. De autoriteiten hebben vissers en andere schippers gevraagd om elk teken van het vaartuig of de opvarenden te melden. Het ministerie van Buitenlandse Zaken verleent de families consulaire bijstand en heeft contact met de lokale autoriteiten. Ook in Nederland neemt het risico op natuurbranden de komende dagen toe. Volgens de brandweer zijn de natuurgebieden door de aanhoudende droogte nog altijd kurkdroog. En als het warmer wordt en de wind aantrekt, kan de situatie snel verslechteren. De brandweer roept daarom alle recreanten en andere bezoekers van natuurgebieden op om extra voorzichtig te zijn. Nederland is volgens deskundigen nog onvoldoende voorbereid als er meerdere grote natuurbranden tegelijkertijd plaatsvinden. En de Duitse bondskanselier Merz zegt dat de aanslag tijdens de Pride in Berlijn van zaterdagavond niet zonder gevolgen mag blijven. Zo wil hij laten onderzoeken hoe de verdachte ongehinderd kon toeslaan. Volgens Merz was de aanval gericht tegen de queergemeenschap en de open samenleving van Duitsland. De 21-jarige verdachte werd gisteren een dag na de aanslag door de politie doodgeschoten. Hij was al eens veroordeeld en zou zich hebben willen aansluiten bij terreurgroep Islamitische Staat. Het weer, toenemende bewolking, maar wel droog, ook vannacht als het 10 tot 16 graden wordt met een zwakke, aan de kust matige zuidwestenwind. Morgen blijft het droog met 's middags volop zon bij 24 tot 30 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast een aantal korte files, meeste vertraging op de volgende wegen. De A2 Utrecht richting Den Bosch. Voor Beest is een ongeluk gebeurd. Hier is de linkerrijstrook dicht in de vertraging 20 minuten. De A4 Den Haag Rotterdam. Voor knoop het Ketelplein 5 kilometer file met een klein kwartier oponthoud. Het heeft te maken met de werkzaamheden op de A20. Dan de A16 bij de Rotterdam voor de Merwedebrug, bij de werkzaamheden daar bijna een half uur oponthoud. A17 Roosendaal-Dordrecht, daar is vanmiddag een ernstig ongeluk gebeurd voor Moerdijk. De weg is dicht en het gaat zeker tot vanavond 8 uur duren. Omrijden kan via de haling van die brug over de A59 en de A29. En tenslotte de A27 bij daar Gorkum. Voor de weg Gorkum rijdt het langzaam over 6 kilometer en dat kost je een kwartier. An extremely hot summer with the mighty KBC. Mighty KBC, where the music never stops.

0: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
1: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Een 35-jarige Nederlander is doodgevonden in een hotelkamer net over de grens in het Duitse Rees. De politie gaat uit van een geweldsmisdrijf en zoekt een verdachte. Op het Malawi-meer in Zuidelijk Afrika wordt gezocht naar 4 vermiste Nederlanders. Ze verdwenen nadat ze gisteren met een speedboot vanuit Tanzania naar Malawi waren vertrokken. Ook in Nederland neemt het risico op natuurbranden de komende dagen toe. Volgens de brandweer zijn de natuurgebieden door de aanhoudende droogte nog altijd kurkdroog. En de Duitse bondskanselier Merz zegt dat de aanslag tijdens de Pride in Berlijn van zaterdagavond niet zonder gevolgen mag blijven. Zo wil hij laten onderzoeken hoe de verdachte ongehinderd kon toeslaan. Het weer, toenemende bewolking, maar wel droog, ook vannacht als het 10 tot 16 graden wordt met een zwakke, aan de kust matige zuidwestenwind. Morgen blijft het droog met 's middags volop zon bij 24 tot 30 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een paar opvallende files op dit moment. Verder is er niet zo heel veel aan de hand op de weg. In totaal zo'n 60 kilometer file. Wat opvalt is de A9 Amstelveen-Alkmaar. Voor Beverwijk bij de werkzaamheden een kleine 8 kilometer file met een kwartier vertraging. De A12 Arnhem richting Duitsland. Bij de grensovergang ook een kwartier oponthoud. Dan de A16 bij daar Rotterdam. Bij de werkzaamheden bij de Moerdijkbrug is de rechterrijstrook dicht in de vertraging een half uur. En de A17 ten slotte Roosendaal-Dordrecht. Daar is een ernstig ongeluk gebeurd bij Moerdijk. De weg is dicht en het gaat waarschijnlijk tot vanavond 8 uur duren. Omrijden kan via de Haarlemmerbrug over de A59 en de A29.

0: snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
1: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
2: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
1: Help je mee?
3: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. De Franse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de brand in de Gironde bij Bordeaux ongekend is. Het vuur een eigen leven leidt en zich volledig onvoorspelbaar gedraagt. Dat komt door de combinatie van het weer en het feit dat er veel dennenbomen staan. Die branden veel sneller dan bomen met bladeren. Tot nu toe is zo'n 40.000 hectare verwoest. Het bosbrandseizoen duurt volgens de Europese Commissie misschien wel tot november en de schade zal alle records overtreffen. De Spaanse koning Felipe is in Peru aangekomen om de beëdiging van de nieuwe president bij te wonen. Dat is morgen. Dan neemt de rechtse Fujimori het presidentschap over van interim-president Balcazar, die vandaag nog een gesprek heeft met koning Felipe. Peru was onderdeel van het Spaanse koninkrijk en het is traditie dat de koning van dat land aanwezig is bij de installatie van een nieuwe president. Een 35-jarige Nederlander is doodgevonden in een hotelkamer net over de grens in het Duitse Rees. Het slachtoffer is mogelijk gewurgd en de politie zoekt een verdachte. De man werd levenloos aangetroffen nadat hij niet uitcheckte. Over de toedracht van het misdrijf is verder nog niks bekend. Er is ook nog niemand aangehouden. Wel kwam een man samen met een Nederlander bij het hotel aan en ging daarna met hem mee naar zijn kamer. Op het Malawi-meer in Afrika wordt gezocht naar 4 vermiste Nederlanders. Ze verdwenen nadat ze gisteren met een speedboot vanuit Tanzania naar Malawi vertrokken. Ook 3 lokale bemanningsleden zijn vermist. De autoriteiten hebben vissers en andere schippers gevraagd elk teken van het vaartuig of de opvarende te melden. Het ministerie van Buitenlandse Zaken verleent de families consulaire bijstand en heeft contact met de lokale autoriteiten. En dan nog het weer. De bewolking neemt toe, maar het blijft droog. Ook vannacht als het 10 tot 16 graden wordt bij een zwakke aan de kust matige zuidwestenwind. Morgen droog met 's middags volop zon en dan wordt het 24 tot 30 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Totaal staat er nog geen 60 kilometer aan files op dit moment. Maar ongelukken zorgen op een aantal plekken wel voor problemen. Om te beginnen de A1 Amsterdam-Apeldoorn. Tussen Hoevelaak en Barneveld is de rechterrijstrook dicht. Vertraging 5 minuten. De A4 Amsterdam-Den Haag bij Roelofarensveen ook een ongeluk. Hier zijn zelfs 2 rijstroken dicht. De vertraging 1 kwartier. De A8 Amsterdam-Zaanstad bij Zaanstad-Koog is een ongeluk gebeurd. De weg was even dicht zelfs. Vertraging 10 minuten. De A9 Amstelveen-Alkmaar bij Beverwijk 10 minuten op onthoud. En dan de A16 bij de Rotterdam bij de Moerdijkbrug bij de werkzaamheden daar 20 minuten vertraging. En tenslotte de A17 Roosendaal-Dordrecht. Daar is een ernstig ongeluk gebeurd bij Moerdijk. De weg is hier tot zeker vanavond 8 uur dicht. Omrijden kan via de Haringvlietbrug over de A59 en de A29.
5: We are officially the hottest AM station.
6: Windkracht 6.

0: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
1: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
2: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
1: Help je mee?
3: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het Radio Nieuws. De Franse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de brand in de Gironde bij Bordeaux ongekend is. Het vuur een eigen leven leidt en zich volledig onvoorspelbaar gedraagt. De Spaanse koning Felipe is in Peru aangekomen om de beëdiging van de nieuwe president bij te wonen. Dat is morgen. Een 35-jarige Nederlander is doodgevonden in een hotelkamer net over de grens in het Duitse Rees. Het slachtoffer is mogelijk gewurgd en de politie zoekt een verdachte. En op het Malawi-meer in Afrika wordt gezocht naar 4 vermiste Nederlanders. Ze verdwenen nadat ze gisteren met een speedboot vanuit Tanzania naar Malawi vertrokken. En dan nog het weer. De bewolking neemt toe, maar het blijft droog. Vannacht wordt het 10 tot 16 graden. Morgen is het droog met 's middags volop zon en dan wordt het 24 tot 30 graden. Tot zover de hoofdpunten van het Radio Nieuws.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging gemeld nog op de volgende wegen. De A4 Amsterdam richting Den Haag. Bij Roelevaansveen is een ongeluk gebeurd. Er zijn daar 2 rijstroken dicht. De vertraging is 20 minuten. Ook een ongeluk op de A15 van Europoort naar Rotterdam. Ter hoogte van Rotterdam-Zuidplein. 2 rijstroken zijn dicht. Is daar ook een vrachtwagen bij betrokken. De vertraging is 10 minuten. Dan de A17 Roosendaal-Dordrecht. Die is nog altijd dicht tussen Moerdijkhavens en Moerdijk door een eerder ongeluk. Dit gaat zeker tot vanavond 8 uur duren. Omrijden kan via de Haarvlietbrug over de A59 en de A29. En tenslotte de A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam. Bij Barendrecht ook een ongeluk. Hier is de weg weer vrij, maar de vertraging nog een kwartier.

0: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
1: Op zoek naar de perfecte eettafel bij...
2: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Premier Netanyahu van Israël is onderweg naar Washington voor een ontmoeting met president Trump. Volgens Netanyahu gaat het gesprek over bescherming van de Israëlische veiligheid en het uitbreiden van vrede in de regio. De afgelopen tijd waren er spanningen tussen Israël en de Verenigde Staten. Trump had bijna een voorlopig vredesakkoord bereikt met Iran toen Israël doorging met aanvallen op Libanon, van waaruit terreurbeweging Hezbollah opereert, bondgenoot van Iran. Vanaf morgen mag er in Twente en het Vechtdal geen water meer worden gehaald uit kanalen, sloten en beken. Waterschap Vechtstromen heeft dat besloten om zoveel mogelijk water te besparen. Dit onttrekkingsverbod geldt ook voor mensen die hun tuin willen sproeien met water uit een beek. Er moet vanwege de aanhoudende droogte zoveel mogelijk water gespaard worden. Eenzelfde besluit werd eerder al genomen in Limburg, Brabant en delen van Gelderland en Overijssel. De Franse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de brand in de Gironde bij Bordeaux ongekend is. Het vuur een eigen leven leidt en zich volledig onvoorspelbaar gedraagt. Dat komt door de combinatie van het weer en het feit dat er veel dennenbomen staan. Die branden veel sneller dan bomen met bladeren. Tot nu toe is zo'n 40.000 hectare verwoest. Het bosbrandseizoen duurt volgens de Europese Commissie misschien wel tot november en de schade zal alle records overtreffen. De Spaanse koning Felipe is in Peru aangekomen om de beëdiging van de nieuwe president bij te wonen. Dat is morgen. Dan neemt de rechtse Fujimori het presidentschap over van interim-president Balcazar, die vandaag nog een gesprek heeft met koning Felipe. Peru was onderdeel van het Spaanse koninkrijk en het is traditie dat de koning van dat land aanwezig is bij de installatie van een nieuwe president. En dan nog het weer. De bewolking neemt toe, maar het blijft droog. Ook vannacht als het 10 tot 16 graden wordt, bij een zwakke, aan de kust matige zuidwestenwind. Morgen droog met 's middags volop zon en dan wordt het 24 tot 30 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Geen vertraging meer, maar wel een wegafsluiting. De A17 Roosendaal-Dordrecht die is nog altijd dicht tussen Moerdijkhavens en Moerdijk door een eerder ongeluk. Omrijden kan via de Haarvlietbrug over de A59 en de A29. En dit gaat zeker tot vanavond 8 uur duren. With the mighty KBC, the mighty KBC, where the music never stops.

0: Met jouw hits, jouw station.
1: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
2: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robuustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robuustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robuustrise.nl.
3: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Premier Netanyahu van Israël is onderweg naar Washington voor een ontmoeting met president Trump. Vanaf morgen mag er vanwege de droogte in Twente en het Vechtdal geen water meer worden gehaald uit kanalen, sloten en beken. De Franse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de brand in de Gironde bij Bordeaux ongekend is. Het vuur een eigen leven leidt en zich volledig onvoorspelbaar gedraagt. En de Spaanse koning Felipe is in Peru aangekomen om de beëdiging van de nieuwe president bij te wonen. En dan nog het weer. De bewolking neemt toe, maar het blijft droog. Vannacht wordt het 10 tot 16 graden. Morgen is het droog met 's middags volop zon en dan wordt het 24 tot 30 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg.

Hallo, ik ben Camille Jansen en ik presenteer iedere zaterdagavond het New Country-programma Hits from the Heartland op KBC Radio. Je hoort onder andere de Country Classic, de Mighty Roadroller, Spotlight On, een mini-special van een groep of artiest, de Dutch Barn en een overzicht van de Billboard Country Airplay Top 10. Dus voor de best new country luister je elke zaterdagavond van 11 tot 1 naar de Mighty KBC op 891...

0: jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
1: Ja, we horen het al. De buren trouwen ze.
2: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Er is langs meerdere snelwegen in ons land een boerenprotest aan de gang tegen de stikstofplannen van het kabinet. De boeren willen hun vergunningen houden en willen dat landbouwminister Van Essen de plannen intrekt. Er staan tientallen tractoren naast de A2 tussen Vianen en Nieuwegein, langs de A16 bij de Moerdijkbrug en naast de Merwedebrug op de A27. De boeren staan bewust niet op de snelwegen omdat ze het publiek hard nodig hebben, aldus een van hen. De rechtbank in Rotterdam heeft twee broers van 21 en 24 veroordeeld tot 2 en 4 jaar cel voor het seksueel uitbuiten van minderjarigen en mensenhandel. Hun slachtoffers tussen de 13 en 17 jaar kwamen uit Oekraïne en moesten werken in de prostitutie. De broers opereerden vanuit het huis van hun vader in Maassluis en hun slachtoffers begonnen met onder andere schoonmaakwerk en het verkopen van vapes, maar het ging van kwaad tot erger en uiteindelijk moesten ze betaalde seks hebben. Premier Netanyahu van Israël is onderweg naar Washington voor een ontmoeting met president Trump. Volgens Netanyahu gaat het gesprek over bescherming van de Israëlische veiligheid en het uitbreiden van vrede in de regio. De afgelopen tijd waren er spanningen tussen Israël en de Verenigde Staten. Trump had bijna een voorlopig vredesakkoord bereikt met Iran toen Israël doorging met aanvallen op Libanon, van waaruit terreurbeweging Hezbollah opereert, bondgenoot van Iran. Vanaf morgen mag er in Twente en het Vechtdal geen water meer worden gehaald uit kanalen, sloten en beken. Waterschap Vechtstromen heeft dat besloten om zoveel mogelijk water te besparen. Dit onttrekkingsverbod geldt ook voor mensen die hun tuin willen sproeien met water uit een beek. Er moet vanwege de aanhoudende droogte zoveel mogelijk water gespaard worden. Eenzelfde besluit werd eerder al genomen in Limburg, Brabant en delen van Gelderland en Overijssel. En dan nog het weer. De bewolking neemt toe, maar het blijft droog. Ook vannacht als het 10 tot 16 graden wordt, bij een zwakke, aan de kust matige zuidwestenwind. Morgen droog met 's middags volop zon en dan wordt het 24 tot 30 graden. Tot zover het Radio Nieuws. Where the music never stops.

Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Er is langs meerdere snelwegen in ons land een boerenprotest aan de gang tegen de stikstofplannen van het kabinet. De rechtbank in Rotterdam heeft twee broers van 21 en 24 veroordeeld tot 2 en 4 jaar cel voor het seksueel uitbuiten van minderjarigen en mensenhandel. Premier Netanyahu van Israël is onderweg naar Washington voor een ontmoeting met president Trump. En vanaf morgen mag er vanwege de droogte in Twente en het Vechtal geen water meer worden gehaald uit kanalen, sloten en beken. En dan nog het weer. De bewolking neemt toe, maar het blijft droog. Vannacht wordt het 10 tot 16 graden. Morgen is het droog met 's middags volop zon en dan wordt het 24 tot 30 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. De vier Nederlanders en drie lokale bemanningsleden die sinds gisteren met een speedboot vermist raakten op het Malawi-meer in Afrika zijn gered. Het ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten dat medische hulp geboden wordt en het tot een goed einde is gekomen dankzij de zoekactie van de lokale autoriteiten. De boot vertrok gisteren uit Tanzania en had moeten aankomen in de Nkata Bay in Malawi. Wat er op het meer gebeurd is, is nog onbekend. Er wordt in Engelen en Bokhoven extra gesurveilleerd nadat meerdere huizen en voertuigen beklad werden met teksten tegen de opvang van asielzoekers. Die opvang is gepland op een bedrijventerrein in Engelen bij Den Bosch. De politie denkt dat in de bekladde woningen mensen wonen die voor de opvang zijn. De gemeente Den Bosch laat weten dat de bewoners worden bijgestaan waar dat kan. Tot nu toe hebben 10 mensen aangifte gedaan, maar er komen nog steeds nieuwe binnen. Er is langs meerdere snelwegen in ons land een boerenprotest aan de gang tegen de stikstofplannen van het kabinet. De boeren willen hun vergunningen houden en willen dat landbouwminister Van Essen de plannen intrekt. Er staan tientallen tractoren naast de A2 tussen Vianen en Nieuwegein, langs de A16 bij de Moerdijkbrug en naast de Merwedebrug op de A27. De boeren staan bewust niet op de snelwegen omdat ze het publiek hard nodig hebben, aldus een van hen. De rechtbank in Rotterdam heeft twee broers van 21 en 24 veroordeeld tot 2 en 4 jaar cel voor het seksueel uitbuiten van minderjarigen en mensenhandel. Hun slachtoffers tussen de 13 en 17 jaar kwamen uit Oekraïne en moesten werken in de prostitutie. De broers opereerden vanuit het huis van hun vader in Maassluis en hun slachtoffers begonnen met onder andere schoonmaakwerk en het verkopen van vapes, maar het ging van kwaad tot erger en uiteindelijk moesten ze betaalde seks hebben. En dan nog het weer. De bewolking neemt toe, maar het blijft droog. Ook vannacht als het 10 tot 16 graden wordt, bij een zwakke, aan de kust matige zuidwestenwind. Morgen droog met 's middags volop zon en dan wordt het 24 tot 30 graden. Tot zover het Radio Nieuws. An extremely hot summer with the mighty KBC.

Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. De vier Nederlanders en drie lokale bemanningsleden die sinds gisteren met een speedboot vermist raakten op het Malawi-meer in Afrika zijn gered. Er wordt in Engelen en Bokhoven extra gesurveilleerd nadat meerdere huizen en voertuigen beklad werden met teksten tegen de opvang van asielzoekers. Er is langs meerdere snelwegen in ons land een boerenprotest aan de gang tegen de stikstofplannen van het kabinet. En de rechtbank in Rotterdam heeft twee broers van 21 en 24 veroordeeld tot 2 en 4 jaar cel voor het seksueel uitbuiten van minderjarigen en mensenhandel. En dan nog het weer. De bewolking neemt toe, maar het blijft droog. Vannacht wordt het 10 tot 16 graden. Morgen is het droog met 's middags volop zon en dan wordt het 24 tot 30 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. De Franse president Macron heeft een bezoek gebracht aan het departement Gironde dat zwaar getroffen wordt door grote natuurbranden. Hij verwacht dat de komende weken zwaar zullen zijn voor de inwoners en zegt dat als het vuur gedoofd is, er een heel nieuw bos moet worden geplant. We zitten in de heftigste situatie die sinds de Tweede Wereldoorlog is waargenomen, aldus Macron. Meer dan 42.000 hectare natuur is verwoest en tienduizenden mensen zijn geëvacueerd. De komende weken gaat het kabinet een deel van de strategische voorraad brandstoffen en olie verkopen, maar geen kerosine omdat die markt te veel onder druk staat. Volgens het ministerie van Economische Zaken moeten hierdoor de brandstofprijzen gaan zakken. De verkoop gebeurt na afspraken met het Internationaal Energieagentschap, die vroeg lidstaten om 400 miljoen vaten vrij te geven. Er is een verdeelsleutel waardoor Nederland een bijdrage levert van 5,4 miljoen vaten. De vier Nederlanders en drie lokale bemanningsleden die sinds gisteren met een speedboot vermist raakten op het Malawi-meer in Afrika zijn gered. Het ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten dat medische hulp geboden wordt en het tot een goed einde is gekomen dankzij de zoekactie van de lokale autoriteiten. De boot vertrok gisteren uit Tanzania en had moeten aankomen in de Nkata Bay in Malawi. Wat er op het meer gebeurd is, is nog onbekend. Er wordt in Engelen en Bokhoven extra gesurveilleerd nadat meerdere huizen en voertuigen beklad werden met teksten tegen de opvang van asielzoekers. Die opvang is gepland op een bedrijventerrein in Engelen bij Den Bosch. De politie denkt dat in de bekladde woningen mensen wonen die voor de opvang zijn. De gemeente Den Bosch laat weten dat de bewoners worden bijgestaan waar dat kan. Tot nu toe hebben 10 mensen aangifte gedaan, maar er komen nog steeds nieuwe binnen. En dan nog het weer. Vannacht ligt de minimumtemperatuur tussen de 10 en 16 graden. Het blijft droog en er staat een zwakke aan de kust matige zuidwestenwind. Overdag blijft het droog met 's middags volop zon en 24 tot 30 graden. Tot zover het Radio Nieuws. The music never stops.

Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. De Franse president Macron heeft een bezoek gebracht aan het departement Gironde dat zwaar getroffen wordt door grote natuurbranden. De komende weken gaat het kabinet een deel van de strategische voorraad brandstoffen en olie verkopen, maar geen kerosine omdat die markt te veel onder druk staat. De hoop is dat de prijzen hierdoor gaan zakken. De vier Nederlanders en drie lokale bemanningsleden die sinds gisteren met een speedboot vermist raakten op het Malawi-meer in Afrika zijn gered. En er wordt in Engelen en Bokhoven extra gesurveilleerd nadat meerdere huizen en voertuigen beklad werden met teksten tegen de opvang van asielzoekers. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 10 tot 16 graden. Het blijft droog. Overdag blijft het ook droog. 'S Middags schijnt de zon volop en dan wordt het 24 tot 30 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. De delegatie van de Verenigde Staten is weggelopen bij de VN-veiligheidsraad toen Frankrijk het woord kreeg, omdat het boos is op het land dat kritiek op Amerika heeft omdat het tegen de herbenoeming van VN-mensenrechtenchef Turk had gestemd. Volgens de Fransen was Amerika ooit een baken van mensenrechten, maar niet meer. Amerika noemt dit hypocriet. Turk is onder andere tegen het Israëlische optreden in Gaza. 10 landen waren tegen zijn herbenoeming, waaronder Israël. De Franse president Macron heeft een bezoek gebracht aan het departement Gironde dat zwaar getroffen wordt door grote natuurbranden. Hij verwacht dat de komende weken zwaar zullen zijn voor de inwoners en zegt dat als het vuur gedoofd is, er een heel nieuw bos moet worden geplant. We zitten in de heftigste situatie die sinds de Tweede Wereldoorlog is waargenomen, aldus Macron. Meer dan 42.000 hectare natuur is verwoest en tienduizenden mensen zijn geëvacueerd. De komende weken gaat het kabinet een deel van de strategische voorraad brandstoffen en olie verkopen, maar geen kerosine omdat die markt te veel onder druk staat. Volgens het ministerie van Economische Zaken moeten hierdoor de brandstofprijzen gaan zakken. De verkoop gebeurt na afspraken met het Internationaal Energieagentschap, die vroeg lidstaten om 400 miljoen vaten vrij te geven. Er is een verdeelsleutel waardoor Nederland een bijdrage levert van 5,4 miljoen vaten. De 4 Nederlanders en 3 lokale bemanningsleden die sinds gisteren met een speedboot vermist raakten op het Malawi-meer in Afrika zijn gered. Het ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten dat medische hulp geboden wordt en het tot een goed einde is gekomen dankzij de zoekactie van de lokale autoriteiten. De boot vertrok gisteren uit Tanzania en had moeten aankomen in de Kata Bay in Malawi. Wat er op het meer gebeurd is, is nog onbekend. En dan nog het weer. Vannacht ligt de minimumtemperatuur tussen de 10 en 16 graden. Het blijft droog en er staat een zwakke aan de kust matige zuidwestenwind. Overdag blijft het droog met 's middags volop zon en 24 tot 30 graden. Tot zover het Radio Nieuws.

Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.

Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. In Zandvoort is een bezoeker van een Pride-evenement uitgescholden en mishandeld. Aanleiding was waarschijnlijk zijn geaardheid. De politie heeft een minderjarige verdachte aangehouden. De Russische president Poetin wil dat Armenië een referendum houdt over de wens lid te worden van de Europese Unie. De delegatie van de Verenigde Staten is weggelopen bij de VN-veiligheidsraad toen Frankrijk het woord kreeg omdat het boos is op het land dat kritiek op Amerika heeft omdat het tegen de herbenoeming van VN-mensenrechtenchef Turk had gestemd. En de komende weken gaat het kabinet een deel van de strategische voorraad brandstoffen en olie verkopen. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 10 tot 16 graden. Het blijft droog. Overdag blijft het ook droog. 'S Middags schijnt de zon volop en dan wordt het 24 tot 30 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

Hallo, ik ben Camille Jansen en ik presenteer iedere zaterdagavond het New Country programma Hits from the Heartland op KBC Radio. Je hoort onder andere de Country Classic, de Mighty Roadroller, Spotlight On, een mini special van een groep of artiest, de Dutch Barn en een overzicht van de Billboard Country Airplay Top 10. Dus voor de best new country luister je elke zaterdagavond van 11 tot 1 naar de Mighty KBC op 891 en...

0: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
1: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
0: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
0: Met ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
4: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. De Russische president Poetin wil dat Armenië een referendum houdt over de wens lid te worden van de Europese Unie. Het Kremlin zegt dat Poetin daarop heeft aangedrongen in een gesprek met premier Pashinyan van Armenië. Dat land is een bondgenoot van Rusland, maar sinds de partij van Pashinyan de verkiezingen won, is de koers gewijzigd richting het Westen. De Armeense premier zegt dat zo'n referendum pas mogelijk is als toetreding tot de EU is aangevraagd en de kwestie concreet vorm krijgt. De delegatie van de Verenigde Staten is weggelopen bij de VN-veiligheidsraad toen Frankrijk het woord kreeg, omdat het boos is op het land dat kritiek op Amerika heeft omdat het tegen de herbenoeming van VN-mensenrechtenchef Turk had gestemd. Volgens de Fransen was Amerika ooit een baken van mensenrechten, maar niet meer. Amerika noemt dit hypocriet. Turk is onder andere tegen het Israëlische optreden in Gaza. 10 landen waren tegen zijn herbenoeming, waaronder Israël. De Franse president Macron heeft een bezoek gebracht aan het departement Gironde dat zwaar getroffen wordt door grote natuurbranden. Hij verwacht dat de komende weken zwaar zullen zijn voor de inwoners en zegt dat als het vuur gedoofd is er een heel nieuw bos moet worden geplant. We zitten in de heftigste situatie die sinds de Tweede Wereldoorlog is waargenomen, aldus Macron. Meer dan 42.000 hectare natuur is verwoest en tienduizenden mensen zijn geëvacueerd. De komende weken gaat het kabinet een deel van de strategische voorraad brandstoffen en olie verkopen, maar geen kerosine omdat die markt te veel onder druk staat. Volgens het ministerie van Economische Zaken moeten hierdoor de brandstofprijzen gaan zakken. De verkoop gebeurt na afspraken met het Internationaal Energieagentschap, die vroeg lidstaten om 400 miljoen vaten vrij te geven. Er is een verdeelsleutel waardoor Nederland een bijdrage levert van 5,4 miljoen vaten. En dan nog het weer. Vannacht ligt de minimumtemperatuur tussen de 10 en 16 graden. Het blijft droog en er staat een zwakke aan de kust matige zuidwestenwind. Overdag blijft het droog met 's middags volop zon en 24 tot 30 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
5: Where the music never stops.

Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. De Russische president Poetin wil dat Armenië een referendum houdt over de wens lid te worden van de Europese Unie. Het Kremlin zegt dat Poetin daarop heeft aangedrongen in een gesprek met premier Pashinyan van Armenië. Dat land is een bondgenoot van Rusland, maar sinds de partij van Pashinyan de verkiezingen won, is de koers gewijzigd richting het Westen. De Armeense premier zegt dat zo'n referendum pas mogelijk is als toetreding tot de EU is aangevraagd en de kwestie concreet vorm krijgt. De delegatie van de Verenigde Staten is weggelopen bij de VN-veiligheidsraad toen Frankrijk het woord kreeg, omdat het boos is op het land dat kritiek op Amerika heeft, omdat het tegen de herbenoeming van VN-mensenrechtenchef Turk had gestemd. Volgens de Fransen was Amerika ooit een baken van mensenrechten, maar niet meer. Amerika noemt dit hypocriet. Turk is onder andere tegen het Israëlische optreden in Gaza. 10 landen waren tegen zijn herbenoeming, waaronder Israël. De Franse president Macron heeft een bezoek gebracht aan het departement Gironde dat zwaar getroffen wordt door grote natuurbranden. Hij verwacht dat de komende weken zwaar zullen zijn voor de inwoners en zegt dat als het vuur gedoofd is, er een heel nieuw bos moet worden geplant. We zitten in de heftigste situatie die sinds de Tweede Wereldoorlog is waargenomen, aldus Macron. Meer dan 42.000 hectare natuur is verwoest en tienduizenden mensen zijn geëvacueerd. De komende weken gaat het kabinet een deel van de strategische voorraad brandstoffen en olie verkopen, maar geen kerosine omdat die markt te veel onder druk staat. Volgens het ministerie van Economische Zaken moeten hierdoor de brandstofprijzen gaan zakken. De verkoop gebeurt na afspraken met het Internationaal Energieagentschap, die vroeg lidstaten om 400 miljoen vaten vrij te geven. Er is een verdeelsleutel waardoor Nederland een bijdrage levert van 5,4 miljoen vaten. En dan nog het weer. Vannacht ligt de minimumtemperatuur tussen de 10 en 16 graden. Het blijft droog en er staat een zwakke aan de kust matige zuidwestenwind. Overdag blijft het droog met 's middags volop zon en 24 tot 30 graden. Tot zover het Radio Nieuws. Where the music never stops.

0: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. De Russische president Poetin wil dat Armenië een referendum houdt over de wens lid te worden van de Europese Unie. Het Kremlin zegt dat Poetin daarop heeft aangedrongen in een gesprek met premier Pashinyan van Armenië. Dat land is een bondgenoot van Rusland, maar sinds de partij van Pashinyan de verkiezingen won, is de koers gewijzigd richting het Westen. De Armeense premier zegt dat zo'n referendum pas mogelijk is als toetreding tot de EU is aangevraagd en de kwestie concreet vorm krijgt. De delegatie van de Verenigde Staten is weggelopen bij de VN-veiligheidsraad toen Frankrijk het woord kreeg, omdat het boos is op het land dat kritiek op Amerika heeft omdat het tegen de herbenoeming van VN-mensenrechtenchef Turk had gestemd. Volgens de Fransen was Amerika ooit een baken van mensenrechten, maar niet meer. Amerika noemt dit hypocriet. Turk is onder andere tegen het Israëlische optreden in Gaza. 10 landen waren tegen zijn herbenoeming, waaronder Israël. De Franse president Macron heeft een bezoek gebracht aan het departement Gironde dat zwaar getroffen wordt door grote natuurbranden. Hij verwacht dat de komende weken zwaar zullen zijn voor de inwoners en zegt dat als het vuur gedoofd is, er een heel nieuw bos moet worden geplant. We zitten in de heftigste situatie die sinds de Tweede Wereldoorlog is waargenomen, aldus Macron. Meer dan 42.000 hectare natuur is verwoest en tienduizenden mensen zijn geëvacueerd. De komende weken gaat het kabinet een deel van de strategische voorraad brandstoffen en olie verkopen, maar geen kerosine omdat die markt te veel onder druk staat. Volgens het ministerie van Economische Zaken moeten hierdoor de brandstofprijzen gaan zakken. De verkoop gebeurt na afspraken met het Internationaal Energieagentschap, die vroeg lidstaten om 400 miljoen vaten vrij te geven. Er is een verdeelsleutel waardoor Nederland een bijdrage levert van 5,4 miljoen vaten. En dan nog het weer. Vannacht ligt de minimumtemperatuur tussen de 10 en 16 graden. Het blijft droog en er staat een zwakke aan de kust matige zuidwestenwind. Overdag blijft het droog met 's middags volop zon en 24 tot 30 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Where the music never stops.